0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen van de deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht, maar behaalde net geen absolute meerderheid. Ze willen onder meer de banden met Rusland aanhalen. Op de demonstraties kwamen ook veel linkse politici af. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.

0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere groepen staan lijnrecht tegenover elkaar over de stakingen morgen. Coalitiepartijen en werkgevers ergeren zich volgens de Telegraaf aan Pro en vakbond FNV. Die willen dat alle bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het kabinet weet ook niet meer of ze nou met Pro of FNV praten. Rijkswaterstaat wist al langer wat de problemen waren bij de brug in de A28 bij Nijkerk. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug. Dat zou in november worden verholpen. Maar bij controle was de situatie zo verslechterd dat er acuut gevaar was. Daarom is de snelweg meteen gesloten tot het probleem is opgelost. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De afgelopen 3 dagen gebeurde dat niet, omdat de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner een bezoek brachten aan Moskou en Kiev om te praten over vrede. Nu zij terug naar Amerika zijn, heeft Rusland weer drones op Oekraïne afgestuurd. En in Ecuador is 2 ton cocaïne onderschept voor het naar Europa ging. Een spul zat in een container vol fruit die naar Zweden moest gaan. Een drugshond sloeg erop aan tijdens een reguliere controle. Het is niet bekend wie er achter de smokkel zit. Ecuador wordt veel gebruikt om drugs uit Colombia en Peru te versturen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. Let's go. Dit is

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Bij Europese aanbestedingen moet het niet meer alleen gaan om de laagste prijs, schrijft het FD. Door nieuwe regels moeten overheden ook kijken naar bijvoorbeeld vergroening en arbeidsvoorwaarden. Daarmee moet worden voorkomen dat de Chinezen een klus spotgoedkoop kunnen krijgen. De nieuwe wet gaat morgen in. Het aantal doden na de explosie op een legerbasis in Bolivia is opgelopen naar 9. Er wordt ook nog een onbekend aantal mensen vermist. Het aantal slachtoffers had nog veel hoger kunnen zijn, maar veel militairen waren weg op de fiets toen het misging. De explosie ontstond in een opslagplaats voor vuurwerk. En in Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau opnieuw 3 keer uitgebarsten. Afgelopen weekend barstte die ook al uit. Toen moest het vliegverkeer worden stilgelegd door een aswolk. Het is niet bekend of er nu weer zo'n wolk is ontstaan. De meeste vliegvelden waren net weer een paar uur open. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. Na een gevechtspauze van 3 dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen met drones. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne de drones op Saratov afstuurde in het zuidwesten van Rusland. In beide steden zouden niet-militaire doelen zijn geraakt. Over slachtoffers is niks bekend. Een paar uur nadat de vliegvelden in Indonesië weer open konden, is vulkaan Anna Krakatau opnieuw uitgebarsten. Er waren 3 erupties. Bij de uitbarsting van afgelopen weekend kwam een aswolk vrij, waardoor er niet meer gevlogen kon worden. Het is nog niet bekend of dat nu weer het geval is. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft na een sensationele wedstrijd de kwartfinale gehaald op de US Open. De eerste set verloor hij nog kansloos van de Fransman Arthur Gea. Daarna was er 3 keer een tiebreak nodig, waarvan hij de eerste ook verloor. Zijn tegenstander in de kwartfinale is nog niet bekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog droog en wordt het in het zuidoosten 23 graden. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen. Het koelt dan af tot 18 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En daarin is te horen dat de hacker veel vaktermen gebruikte, waardoor een medewerker dacht toen met een collega te spreken. Die moest inloggen op een nagemaakte website. Dat klonk toen zo.
4: Als het goed is, is het probleem hier gewoon gefixt en gaan we nu alle tickets ook gewoon nu oplossen voor u. Dus u hoeft nu helemaal niks over de zorg te maken hoor. Geen probleem hoor. Hele fijne dag nog verder.
3: Ja, zo kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten. De politie zoekt nu mensen die de stem herkennen. In het oosten van Nijmegen hebben mensen gisteravond schoten gehoord, maar de politie heeft er niks gevonden. Volgens regionale media moest iedereen binnen blijven en reed er een auto hard weg. De politie in Gelderland is extra alert na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt. Net buiten Nijmegen ligt dat. In Purmerend is een groot vrijstaand huis uitgebrand, meldt RTL. De brand werd kort na 2 uur ontdekt. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak van het huis. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig is afgebrand. Het is niet bekend of er mensen binnen waren toen die brand uitbrak. En het verplicht recyclen van luiers jaagt de gebruikers enorm op kosten, zo schrijft de Telegraaf. Daarnaast vrezen leveranciers voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers in een zakje moeten inleveren. Het bedrijf dat medische luiers importeert wil daarom een uitzondering voor die groep. Het weer nog. Vanmorgen blijft het bijna overal droog. Later gaat het op steeds meer plekken wel regenen en het wordt vanmiddag zo'n 18 graden.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Jaguars en hij is ook als wekker te krijgen. Dus. Dan gaat hij zo af, ochtends. Maar wel net zo lang tot je wakker bent. Dus elke keer als hij denkt, nou, dan gaat wel, oh, je moet hem wel echt uitzetten. Dan blijft hij maar doorgaan. The Return of the Mac. Het is de dinsdagochtend.
1: Gerard Ekdom.
0: 8 september alweer. Mijn

0: gebruikt als liedje om doelpunten van het Nederlands elftal onder te zetten. Maar het is al heel lang geleden. Inmiddels is het gewoon een hele hete, vette zomerrit geworden. En heeft het helemaal niks met voetballen te maken. Maar toch, 1 of 2 weken lang was dit hem.
1: Ja, het was ook echt perfect. Het is zo'n lekker, zo'n opzwepend muziekje. Ja. En als je daar dan dat commentaar van Radio 1 overheen monteert.
0: Dan lijkt het toch wat.
1: Dan lijkt het echt nog wat.
2: Crescencio Summerfield voor zijn derde.
0: Nou ja, dat wel dat mooie tijden waren dat, ja.
3: Het is ook wel wat voor jou eigenlijk om dat te gaan doen, Max.
0: Dankjewel, Marijke! Ja. Gewoon de voetbal voice-over, of de verslaggever.
1: Ja, maar dat is echt een vak, hè, jongens.
0: Dat is een vak.
1: Dat is niet zomaar even leuk praten op de radio. Je moet het helemaal aan elkaar weten te...
3: Ja.
0: En nu ook het lastig. Allerergste, je moet ook weten wie er aan de bal is, ja. En hoe die heet.
1: Ja, dat is inderdaad ja,
0: ik heb vroeger wel eens verslagen gedaan. Want was het Nederlands elftal. En had ik vrijdagavond een radioprogramma met iemand. En dan dachten wij, weet je wat wij gaan doen? Dan gaan 2 mensen gewoon deze voetbalwedstrijd verslaan. Die totaal geen verstand van voetbal hebben. Namelijk wij.
1: Oh. En dat jij Veenstra dus.
0: Dat werd wel een spektakel. Het werd wel hilarisch. Want wij gingen het toch echt verslaan. Maar we hadden geen idee waar we het over hadden. Dus er waren meerdere mensen die hetzelfde hadden. Dus die voelden zich één met ons. En die gingen dus afstemmen op niet Jack van Gelder in die tijd. Nee, de ons.
1: Oh, en kijk eens wat hij doet. Wat een prachtige buitenspel doet hij daar.
0: Een tackle op dat veld. Heeft u hem gezien? Daar zit hem even. Dat is een tackle. Nee, weet je,
1: tackle op de bal.
0: Een band was het. Maar goed, we hebben wel gelachen in ieder geval. Ik moest even aan denken bij die Edge of Desire. Ik zie ons nog staan bij dat scherm. Ja. Dat wij om 17:15 penalties hadden. En ik dacht, zijn we nou door? Nee, hè? Nee, we zijn niet door, hè? Dit was het, hè? Yes. Ja, dit was het wel.
1: Ja.
0: Hadden wij verslaggever staan in Den Haag.
1: Ja, maar het was mooi. Ik vond het een mooie zomer. Ook omdat ik jou eindelijk eens een keer echt enthousiast heb gezien over voetbal. Ik bedoel, we stonden samen...
0: Was ik enthousiast, ja?
1: Gearmd die penalty-serie te kijken. Oké, we gingen niet door, maar we hebben toch een beetje kunnen juichen samen over voetbal.
0: Ja, en daarna huilen natuurlijk.
1: En daarna huilen, maar dat hoort er ook bij. En
0: toen moesten wij de ochtendshow nog doen.
1: Ja.
0: Ja, en dan hangt er toch een bepaalde sfeer in het land.
1: We hebben lekker veel muziek gedraaid.
0: Ja, we hebben veel muziek gedraaid. Het was heel verstandig, denk ik. En vooral vrolijke muziek. Geen ballads, nee. Alleen maar vrolijke nummers, want anders krijgen we dat weer natuurlijk. Dit was daar bijvoorbeeld van. Het was Jonas Blue en The Edge of Desire. Daarvoor Rod Stewart. Even kijken hoe het met Rod is.
1: Oh,
0: want ik maak me een beetje zorgen om... je weet, te gaan bij Bosjes. En daar maak ik me ernstig zorgen over. En het ging ook niet lekker met Rod Stewart. Hij is nu volgens mij aan zijn hart geopereerd.
1: Oh, god. Okay.
0: En Penny Lancaster, volgens mij nog steeds zijn teerbeminde. Die heeft gezegd dat het goed gaat met hem. En hij heeft een hartoperatie gehad. Hij heeft zijn Europese, Amerikaanse tour heeft hij gecanceld.
1: Ja.
0: Maar het gaat goed. Nu hebben we nog Lionel Richie die elke keer instort op het podium. Daar maak ik me ook zorgen over. Daar gaat het nu ook wel aardig mee.
1: Nou, we gaan sowieso, weet je, als niet nu, dan binnenkort gaan er een paar hele grote legendes.
0: Niet
1: gaan.
0: Weer, ik wil
1: het worden zware jaren, Geer.
0: Oh, ja.
1: Stel je er maar op in.
3: Ja, maar er zijn ook een hele hoop nieuwe mensen bijgekomen, toch?
0: Er zijn ook nieuwe Jonas Blue bijvoorbeeld, hè?
3: Ja.
0: Het gaat goed met hem, hoor ik trouwens net, dus dat komt mooi uit.
3: Het hoort er toch gewoon een beetje bij? Of ben ik nou, ja, het is toch gewoon... Ja,
0: weet je, het hoort er een beetje bij. Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen aan het sterven geweest.
3: Ja.
0: Alleen, we hebben nu te maken met een enorme bubs aan... gewoon 60 jaar geleden begon de popmuziek ongeveer. En was daar ineens de beeldbuis in de woonkamer. Konden we ze ook zien.
3: Ja.
0: Dus iedereen kent nu iedereen die gaat. Dat is namelijk zo, omdat het zijn allemaal wereldsterren. En hebben allemaal een plaat van in de kast staan. Of een single, of een cd, of een VHS-videoband. Ik noem maar wat. Dus dat wordt een probleem. Die hele generatie gaat langzaam weg.
1: Ja, maar ik vind het wel grappig dat je dit zegt, Marijke. Want als ik heel eerlijk ben, heb ik dat dus ook een heel klein beetje. Ik bedoel, het is nu 17:15. Dus we kunnen dit soort dingen gewoon heel open met elkaar bespreken. Ik voelde ook niet zo heel veel bij Dolly Parton.
0: Echt waar?
1: Erg, hè?
0: Ja, maar iedereen hield toch van Dolly?
1: Ja, ik hou ook van Dolly, maar ja.
0: Dolly hield ook van jou.
1: Een keer gebeurt het. En
3: het zat eraan.
1: Ze was ook niet meer muziek aan het maken of zo.
0: Nou ja, ik zat gisteren toevallig even... Want ik draaide gisteren Willie Nelson met On The Road Again in de top 3000.
1: Ja.
0: En ik zat even te kijken, die man is nu 93. Ik zocht even op, hij is inderdaad 93. Maar treedt gewoon in september nog, gaat op tour.
3: Ja, ja, zo kan dat ook. Ja.
1: Nou, dat is wel waar, maar dan mis je inderdaad ook wel echt iets als fan natuurlijk.
0: Is
1: als hij nu gaat,
0: dan word je toch
1: ga je niet meer naar die tour toe.
0: Nee, precies. Zou je die kaartjes dan teruggeven of zou je ze voor altijd bewaren?
1: Ik denk voor altijd bewaren.
0: Ik denk voor altijd
1: een
0: bewaren.
1: Een digitale print waarschijnlijk. Maar
0: denk
1: maar
0: het ook.
1: Toch.
0: Nou goed, in ieder geval vooralsnog gaat alles goed. Maar laten we zo niemand bewegen. Ja, het gaat goed zo.
1: Okay.
0: Oh god, Fair Morrison. Oh ja, die is er ook nog. Die hebben we nog live gezien deze zomer. Hij stond op Royal Park Live en hij deed niet één hit.
1: Oh.
0: Deze ook niet, dus we hebben hem de afloop gezongen. The Brown Eyed Girl.

Still Going Strong. Ja, ik check het maar even elke keer. En de Brown Eyed Girl. Vroeger dinsdag 8 september, straks vanaf 8 uur. Dan knalt hij trouwens weer door de top 3000. Maar eerst hebben we nog even de ochtendshow. En als jij erbij bent, laat even weten via de Radio Veronica app. Kunnen we meteen testen of hij het doet. Dus even, ja, teken van leven via de Radio Veronica app. Kunnen we even kijken of...

0: Tell Me bij Veronica. Een hoop mensen die wakker zijn, dat is fijn. Hendrik Bakker, John, Martin Nijholt, Yvonne, Jordi is er ook weer bij. Jeroen Leuring, Mark de Leeuw, Patrick is erbij vanaf een cruiseschip in Barcelona. Maar hij is erbij. Katelijn ook. Vanuit Hangaar 14 op Schiphol Oosterweer van de partij. Laten we het even weten. Zometeen het nieuws van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: De politie extra alert na schoten in Nijmegen. En het is een hype om luizen te hebben.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
0: Hallo Veronica, verkeer met de eerste vertraging op deze dinsdag. Dit zijn de langste, de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel door een auto met pech en kwartier. A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen door een ongeluk 1,5 uur vertraging nu al. En de A50 Apeldoorn-Os bij Grijshoort 3 kwartier. 6:50. Het allerlaatste nieuws hier met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. De politie is gisteravond massaal een wijk in Nijmegen ingetrokken nadat er schoten waren gehoord. Bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, is er zo slecht aan toe dat hij toch langer dicht blijft dan gepland. Hij blijft gesloten tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. En dus niet maar 48 uur. Ook daar vast drukte straks. Het kabinet treuzelt met een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. Er ligt al 2 jaar een motie vanuit de Tweede Kamer, maar daar doet justitieminister Van Wil op dit moment nog niks mee. En ik was vanmorgen weer eventjes de quest.
0: Ah, is die weer binnen?
1: Aan het lezen. Ja, en die is vanmorgen eens in de luizelerij gedoken. Ze vragen zich af, hoe komen kinderen aan luizen en hoe komen ze er vanaf? Maar volgens mij is dat überhaupt al een misvatting. Je kunt ook als ouderen.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben vorige week nog een ramp gehad bij ons thuis.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, een ramp.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, het is een heel lang verhaal, wat ik heel kort kan houden. Lewis, zijn vriendin, heeft opgepast op een jongetje. Jongetje had luis. Vriendin van Lewis had ruis. Dus Lewis had ruis. Luis.
15: Ja.
0: Luis.
1: En
0: luis.
1: Opgepast is hier.
0: Dus Nicole had ook luis.
1: Oh,
0: dus ik misschien ook. Dus ik moest. Iedereen werd. Dat hele huis werd uitgekamd, letterlijk. En ik bleek het niet te hebben.
15: Nou, ze hebben al jaren luizen leven, hoor. Die week.
1: Ach, ja. Maar ik heb niet aan constant dat het kriebelt.
0: Ja, maar
1: en doet.
0: Nicole werd gek. Die dacht de hele tijd. Oh nee. Ik hoor ze gewoon lopen over mijn hoofd, weet je wel.
15: Oh.
0: Maar dan was dat was dan ook echt het geval. Maar ze moest allemaal spul, allemaal gif erin en zo. En ik had voor het eerst in 1986 weer een kam in mijn haar. Om te zoeken of ze er waren.
1: Maar jij had ze dus niet.
0: Ik had ze niet.
1: Nou ja, wat je
0: wilde
1: doen...
0: nou op mijn hoofd zitten, dat wil toch niemand?
1: Nou ja.
15: Nou, hoezo niet?
0: Ook een luister
15: ziet er toch prima uit?
0: Is dat zo?
15: Jawel.
1: Zit je wel front row bij dit leuke radioprogramma?
0: Ja, dat is wel waar.
15: Elke dag was te lachen.
0: Front row.
1: Het schijnt dus een misvatting te zijn wat je nou moet doen. Ik dacht vroeger altijd. Want dat was natuurlijk heel lekker. Kwam je thuis op de basisschool. En dan had je altijd van die luizenmoeders, toch? Die altijd je haar zo gingen kriebelen. Was dat heel lekker.
0: Ja, en viel je daarvan in slaap ook?
1: Heerlijk, ja.
15: Vooral als je luizen had. Want dan kriebelde het sowieso heel erg. Dus het is heel lekker als iemand dan zo.
1: Ja, want dat had een beetje jeuk bedoel
0: je. Ja, ik werd daar gek van. Ik vond het heel vervelend.
1: Oh ja. Oh, nou ja, ik vond het altijd heerlijk. Alleen ik vond het te kort duren, want ze waren altijd heel snel klaar. Maar goed, dan was altijd het gerucht dat als je luizen had, dat je echt je hele huis 58 keer moest wassen. Je haar. En
0: beddengoed, de hele rimram.
1: Beddengoed schijnt dus volgens de quest niet te hoeven.
0: Wat?
1: Het schijnt vooral te zijn dat je regelmatig je haar moet wassen met anti-luizen shampoo en dus 2 weken lang elke dag je haar borstelen met een netenkam.
15: Ja.
1: Maar dat de beestjes die je vindt op het kussen, die zijn dus al verzwakt. Als in, ik zou je bed wel gewoon wassen. Dat is gewoon goed voor je. Maar,
0: eens per half jaar moet je toch een keer wassen natuurlijk.
1: Ja, dan wordt het krokant. Dus dat is ook misschien niet de bedoeling, maar het schijnt niet zo te zijn dat je echt, ook je meubilair werd vroeger aan mij verteld, dat je echt alles, zelfs je huisdieren wij spreken, de wasmachine moest doen.
15: Nou, mijn kat had een keer vlooien.
0: Geen kat in de wasmachine gegooid.
1: Het was wel dat vies niet gedaan.
15: Nee, zo bedoel ik het niet. Hey, toen ben ik gaan googlen en ik zag echt de naaste berichten voorbij komen. Toen heb ik uiteindelijk besloten om een ontreinigingsdienst te laten komen. Die heeft mijn hele huis ondergespoten met antiflooi.
0: Nee.
15: Ja, het was ook middenwinter, dus ik moest ook het huis uit. En de kat ook. Dus...
1: Overdreven gedoe.
0: Nee, maar jij zegt nu, ik had vroeger ook een kat. Maar ja, toen gingen mijn vriendin en ik uit elkaar.
1: Ja.
0: En zeg, maar mijn huis, jongen. Ja. Al die vlooien die dachten, waar is dat beest?
1: Ja. Waar is dat beest?
0: Dus ik liep gewoon, letterlijk, ze sprongen gewoon op me. Ik had ook allemaal van die beten.
1: Oh,
0: ja, dus ik werd gebeten door de vlooien. Dus ik dacht, nou ja, ik heb toen echt een spul gekocht. En ben inderdaad een weekend weggegaan.
15: Ja.
0: En toen kwam ik terug thuis en toen was het...
15: was klaar.
0: Kon ik het opzuigen allemaal.
15: Grappig, prima. Ja, ze deden het live bij mij. En ik heb toen 3 uur in mijn auto gezeten, terwijl het -10 was.
1: Om te wachten tot je huis geantifloot.
15: Met mijn kat. Ook in de auto.
0: Kat was ook mee natuurlijk.
15: Ja, ik zal het nooit vergeten.
1: Wat een situatie.
0: Mooi leven heb je toch. Ja, prachtig.
1: Hoe is het nu met Nicole? Nog even om af te ronden.
0: Het gaat goed. Je krijgt goed toevallig ook.
15: Ja, leuk. Goedjes terug. Ja.
1: Het weer nog. Vanochtend begint bewolkt en droog. Maar einde van de ochtend gaat het regenen. En die buien blijven. En succes ermee. Het wordt 18 tot 23 graden.
0: Och,
18: Gerard Ekdom.

0: Gerard Ekdom.
1: Ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad.
0: Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica.
2: Dat is echt prachtig om te zien.
0: Jawel.

0: Afgelopen weekend was hij terug met nieuw materiaal en heeft er tegenwoordig Miley. Dus de Cyrus is ver te zoeken in ieder geval. Midnight Sky. En daarvoor Golden Earring en The Devil Made Me Do It. Het is tijd voor een duikje in...
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja. Ik kom deze weer eens tegen. Dit is zo'n Ghetto Blaster knaller. Ja, misschien moet ik uitleggen wat een Ghetto Blaster was. Dat is zo'n apparaat die vroeger op de die stond op het strand. En dat ding stond vaak zo hard dat ding eigenlijk zelf een kuil groef.
2: Maar dat was dat ding dat alleen maar op je schouders kon je dat dragen,
0: ja,
2: hè?
0: Op straat kun je breakdancen met een Ghetto Blaster.
3: Echt wel.
0: Om gewoon, dat ding stond zo hard. Gewoon, er kwam muziek uit, voor de duidelijkheid. Dat is gewoon een speaker. Nu heb je van die JBL-speakers en zo.
2: Ja, natuurlijk.
0: Vroeger had je de Ghetto Blaster in
1: mijn tijd.
0: En dit kwam daar wel eens uit. Als je aan het electric boogie was.
2: Dit zijn allemaal termen, joh.
0: Ja, zo, electric boogie, zoek dat dan maar eens even.
2: Marijke en ik kijken alsof we vla zien branden.
3: Electro boogie?
0: Nee, electric boogie.
3: Oh, sorry.
0: Dan was je gewoon lekker aan het dansen en aan het rollen op straat. En dan had je naast daar stond een ghetto blaster en die stond te pompen. Dit zou zo'n liedje kunnen zijn. Heel hard aan met basspeakers. Hou nou op, Bas!
3: Ja, laat die man praten.
0: Laat mij nou even de platenkast doen. Nou goed, ik heb gewoon een plaat gevonden die daaruit zou kunnen komen tijdens 1983. Deze band had nogal wat, wat hit gehad. Ze heette namelijk de OJ's. Onderdeel van de Philadelphia Sound. En dit was gewoon echt, echt vette funk. En het was wel ingewikkeld ook, want ze hadden in 1973, 10 jaar voordat dit uitkwam, al een hit gehad met Put Our Heads Together. En Put Your Hands Together. Maar wat is het verschil tussen Put Your Hands Together en Put Our Heads Together? Nou, een wereld van verschil. Dit is namelijk Put Your Heads Together uit 1983. Uit de platenkast. Lekker hoor!

0: OJ's. Kijk eens naar de Philips Tandem dubbele cassettedek. Krijg ik binnen van Mario. Ja, dubbele cassettedecks. Oh, dat was mooi. Dan kon je twee cassettebandjes erin doen. Sorry. Cassettedek. Dat is een cassette recorder. Dan kon je een cassettebandje op afspelen.
1: Dat was voor de CD.
0: Voor de compactdisc.
1: Ja, precies.
0: Ja. Put our hands together. Niet te verwarren dus met Put Your Hands Together van de OJ's. Die klinkt namelijk zo. Heel andere plaat.
1: Ja, zo ken ik dat ook.
0: Zo ken je Joe. Ja, precies. Dit is wat latere periode, maar ook wel best een lollige periode. Het is tijd voor...

0: Er is 1-0 in 1-0. In Je gaat het nooit. En dat is de tijd waarin onze fijne nieuwslezeres Marijke Ketel een vraag krijgt over een fragment. Heeft ze het goed? Krijgt ze een punt? Heeft ze het fout? Dan gaat de punt naar mij. Slaat ergens op, maar
1: is wel gezellig.
0: En aan het einde van de week maken we dan de balans op. En het fragment van vandaag, ja, het is ongelooflijk. Net als vorige week komt van PSV-trainer Peter Bos.
1: Alweer.
0: Hoe is het mogelijk 2 weken achter elkaar Peter Bos in de quiz?
1: Wat een leverancier zeg.
0: Als ik dat had geweten, had ik wel anders aan gedaan. Een voetbaltenue bijvoorbeeld. Maar goed, hij zat onlangs in Masterclass. En daar moet je vroeg voor op, op zondagochtend. En daar liggen we altijd nog na te borrelen. Maar goed, een avond over leiderschap, teambuilding en topsport in Muziekgebouw Eindhoven. En hij vertelde daar een anekdote over PSV-verdediger Serginho Dest. Luister even mee.
2: 12:15, 's nachts, telefoon gaat. Ik kijk, Serginho Dest. Dat is lang.
3: Kledingadvies.
2: Nee, dan moet iets aan de hand zijn. Anders bel je je trainer niet om 12:15. Ik heb mijn trainer nog nooit gebeld. Nee. Hij belt mij 12:15. En dus ik neem op. Ik zeg, Serge, alles goed, jongen. Hij zegt, ja, trainer. Hij zegt, ik zat nog even te denken.
0: Het is 12:15 en hij belt de trainer. Dus er moet iets aan de hand zijn. Maar wat was er nou aan de hand, is natuurlijk de vraag. Waarom belde Serginho Dest met zijn trainer om 12:15 s'nachts? A. Hij was het niet eens met de marketingstrategie van de club. B. Hij had een liedje in zijn hoofd en hij dacht dat Peter misschien wel zou weten om welk nummer het zou gaan. Of C, Dr. Pop. Of C, hij dacht dat hij misschien zijn toilettas in de tas van zijn trainer had gedaan en hij moest weten of dat waar was.
1: Ja. Waar, weet ik waar ze waren? Waren ze op kamp of in een hotel samen? Want dat kan natuurlijk, hè? Dat, je,
0: dat zegt het verhaal niet.
1: Het verhaal totaal niet. Dat zou natuurlijk de situatie kunnen zijn.
0: Ja. Had,
1: samen,
0: had hij ook bij de deur aan kunnen kloppen, natuurlijk.
1: Ja, maar misschien.
0: Heb jij mijn toilettas?
1: Ja. Maar ik snap wel dat je belt even dan misschien. Of zo.
0: Ja, het is wel dat je denkt, oh, ik moet dit, oh, waar is hij nou?
1: Ja, ik moet het even nu weten. Misschien dat het wel heel
0: erg. Dat je dan met een gerust gevoel gaat slapen. Dat zou kunnen.
1: Ja. Nou, dat liedje in het hoofd, ja goed, weet je, deze quiz sta ik altijd voor verrassingen. Het is altijd eigenlijk het meeste antwoord wat je niet verwacht. Maar een liedje in hoofd hebben, daar 12:15 je trainer voor bellen, dat is haast een beetje.
0: Nou, ik weet hoe erg het kan zijn als je niet weet hoe het nummer heet. Hè, dat kan je nachten van wakker liggen.
1: Ja.
0: Niet opkroppen!
1: Ja, zou dat het dan toch zijn? Gewoon omdat het ook de quiz staat bekend om zijn gekke rariteit. De marketingstrategie, dat geloof ik eigenlijk niet. Laat ik daar een streep door.
4: Waarom geloof je dat niet?
1: Nou, dan kan ik wat op morgen wachten. Een toilettas kan niet op morgen wachten. Ik bedoel, daar kan ook medicatie in zitten of zo. Dat is belangrijk. En dat liedje in het hoofd, dat zou zo absurd kunnen zijn dat het de quiz nog wel haalt.
0: Nou. En welk liedje zou zijn geweest ook, hè?
1: Ja. Nee, we gaan voor de toilettas.
0: Ja?
1: Ja, antwoord nummer C.
0: Nummer C, zeg
1: jij. Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren of dat waar is.
2: Ik zat nog even te denken. Ik vind dat u de marketing slecht doet voor ons. Ik zeg, wat zeg je? Dat is echt waar. Ik zeg, wat zeg je? Nou, zegt hij, er mogen geen fotografen of cameraploegen bij de training aanwezig zijn. Ik heb content nodig voor mijn volgers.
0: Ja.
2: Content, volgers? Ik zei, jongen, dan gaan we morgen eens even over hebben. Ik ga nu
3: een nachtje slapen.
2: Ja.
0: Als ik even ga slapen nu, ja. Dat vraag je dan af midden in de nacht. Ik heb content nodig. Ik vind dat je de marketingstrategie is gewoon niet goed.
1: Man,
0: dat
1: is niet goed, hoor.
0: Dat is niet goed. Nee.
1: Beetje.
0: Maar goed, even een kijkje in de keuken. Dan weet je het ook weer. Maar goed, dat betekent wel de paalstand.
1: Spannend.
0: Het is 1...

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglevende kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Prijs.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Bewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Een hele politiemacht kwam gisteravond op de been in het oosten van Nijmegen. Er waren schoten gehoord. Sommige bewoners hebben het over mitrailleursalvo's. De politie riep iedereen op om binnen te blijven. Wat er aan de hand was, is nog onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert na de schietpartij in Overasselt. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overloopt, is er zo slecht aan toe dat hij langer dicht blijft dan gedacht. Eerst was dat 48 uur, maar dat is nu tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers, het ondersteunende deel van de brug is dat, zijn zand en grind weggespoeld. En dat wist Rijkswaterstaat wel al, maar het is blijkbaar zo hard gegaan dat er snel moet worden ingegrepen. Het kabinet treuzelt met het invoeren van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, schrijft de Telegraaf. En dat zorgt voor boze reacties in de Tweede Kamer. Er ligt al 2 jaar een motie van JA 21 en SGP en daar doet justitieminister Van Wil niets mee. Kwalijk en slap, dat vinden de oppositiepartijen. En New Yorkers zijn na de aanslagen van 9/11 misleid over de luchtkwaliteit in de stad. Dat schrijft de New York Times. De gemeente verzekerde dat het veilig was om de lucht in te ademen. Maar 10 maanden na de aanslag werd er nog steeds asbest in de lucht gevonden. En heel veel mensen zouden daaraan zijn overleden. Het weer nog. Vanochtend begint op veel plekken bewolkt en droog. Maar later in het noordwesten regen. In de middag breidt regen uit over het land. En het wordt tussen de 18 en de 23 graden.
3: Natte bende vanmiddag. Er is ook een bende op de weg. Oh, 24 stuks. Dit zijn de langste momenten. A8 Zaandam Amsterdam bij de brug over de Zaan. Een ongeluk gebeurt, 37 minuten. Elk ongeval op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Een hele lange 1 uur en 49 minuten.
4: Oei.
3: Wij zijn in gedachten bij jullie. En ook op de A50 is het gezellig. Apeldoorn-Os bij Gijshoort. 1 uur en een kwartier vertraging.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Oh,

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Hallo,

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
0: Omdat zij zo slim is. Producten per Kruidvat.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betekent.

0: Als je met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelemilk, the moo you can't resist.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: in de Courant.
1: Een ontzettend opmerkelijke nieuwkomer in de top 40, heb ik gevonden.
0: Hebben we een nieuwe binnenkomer in de top 40?
1: Een nieuwe binnenkomer in de top 40?
0: In de top 40.
1: Heel goed. Ilse de Lange.
0: Ja, dat is toch niet... Is dat heel gek? Oh, een oude plaat.
1: Een oude plaat.
0: Een oude plaat.
1: Een oude plaat. Uit 2018, je kent hem vast nog wel.
0: Oh, ja. Gisteren nog gedraaid in de top 3000. Oh, vandaar dat hij zo hoog stond.
1: Hij staat gewoon op nummer 29.
0: Maar hoe kan dat nou? Dat is een nummer uit een lang vervlogen tijd.
1: Ja, het is dus TikTok. Het is altijd weer TikTok.
0: Het is toch weer TikTok. Ja. En hoe kan het nou? Waar zetten ze dit onder?
1: Nou, er is een choreograaf geweest. Die heeft hier een dansje opgemaakt. En dat is dus eigenlijk een beetje wild in het Westen. In de straat.
0: Wild in het Westen.
1: En dan gewoon heel erg het leven omarmen. Ik zag dat Jutta Leerdam er al aan meedoet. En zo werkt dan TikTok. Dat balletje gaat rollen. Krentenbolletje gaat rollen.
0: Oh ja, zo'n krentenbol.
1: Nou, je laat
0: het
1: weer spijken. Die
2: zeker.
1: Ja, die is nu ook weer opkomend.
2: Maar dan zie je dus een foto met Ilse de Lange en een enorme krentenbol. En dan moet het tekst zijn, zo'n krentenbol.
1: Ja, fantastisch.
0: Zo'n krentenbol. Oké, nee, ik snap het nog. Je moet even in de hoofd duiken van de makers, hè?
1: Ja, ik denk dat dit carnaval hit wordt wel.
0: Zo'n krentenbol.
1: Ja, denk ik wel.
2: Ja. Fijn, dan bereik je toch een trendwasher, hè? Dat is toch lekker.
0: Fijn dat je er bovenop zit.
2: Ja, leuk, toch nog wat meekrijgen van wat er speelt. Onder de jongen.
0: En wat leuk voor Ilse, hè, natuurlijk weer.
2: Ja.
0: Maar binnenkort dus, wat stel je ervoor dat ze rond december straks Gary Vondek viral gaat op TikTok?
1: Nou, dat leek mij een leuke uitdaging.
0: Dat is een goede uitdaging.
1: Ja, om dat te doen.
2: Dat gaan we manifesteren.
0: Choreograaf erbij. En,
1: ja, ik vind het een goed idee.
0: We gaan vast nadenken. Ja. Tekentafel en toestanden. Max, toch geen voetbalnieuws, hè?
2: Geen voetbalnieuws. Oh. Maar wel tennis.
0: Oh, ik ben verslag.
2: Ja, zie je het inderdaad. Hey, het gaat om Botik van de Zandschulp. Hij heeft namelijk voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales van de US Open bereikt.
0: Yes.
2: Grand Slam natuurlijk.
0: Wat goed.
2: In een zenuw en vooral lichaamslopende vijfzetter versloeg hij de Fransman Arthur Gea. Ik weet niet of ik dat goed
0: uitspreek.
2: Uitspreek
0: Gea?
2: Hey, Gea.
0: Ja, mooi.
1: Vijfzetter, sorry. Tennis is echt een vijfzetter. Wil je mij dat even uitleggen?
2: Een vijfzetter. Nou, het is bij het mannentennis zo dat je pas gewonnen hebt als je 3 sets gewonnen hebt.
1: Oké.
2: Nou, op een gegeven moment kan het natuurlijk 2-2 staan. Moet je het nog eens spelen, is de vijfzetter. Begrijp je?
0: Snap je?
1: Dat klinkt best.
2: First to three, dat is het eigenlijk.
1: Oké, dankjewel.
2: Nou, een slijtageslag van 5 uur en 13 minuten, maar uiteindelijk is het hem gelukt. En zo vaak hebben we natuurlijk geen succes meer in de tenniswereld.
0: Nee.
2: Als Nederland. Dat sinds Krajicek is dat een beetje magertjes geweest.
0: Ja,
2: dus ik dacht, ik pak hem toch even mee.
0: Even omarmen die handel.
2: Heb je trouwens door dat Botik van de Zandschulp... dat is een perfecte naam om in het Brabants accent te zeggen?
0: Doe eens.
2: Nou, ik heb hier Annie naast me. Dat is een ras Brabant.
0: Doe eens even, Annie.
3: Botik van de Zandschulp.
0: Nou, ja, het
2: klinkt goed, toch?
0: Rolt er in één keer uit.
2: Ik vind Botik van de Zandschulp.
1: Zuivelse ontbijt toch leuker?
2: Zuivelse ontbijt?
1: Ja? Kwark. Ja, vind ik
0: toch
1: lekker, ja.
0: Kwark. Ja, dat is een mooie. Ja,
1: dat is heerlijk.
2: Maar sommige namen hebben dat. Die zijn gewoon lekker in een bepaald accent, weet je.
0: Ja. Kwark. Ja, prima.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is mooi. Hè. En lieve mensen, het komt steeds dichterbij. 18 september, dat vond ik vrijdag, hè. 18 september, dan is het echt... Het wordt een spektakel. Het wordt steeds spannender ook, want... 1 luisteraar gaat dan 4 uur lang Ekdom in de Morgen presenteren. 1 aflevering. Honderden luisteraars hebben zich inmiddels aangemeld. Die hebben allerlei ingewikkelde opdrachten moeten vervullen. Nou, ingewikkeld, valt wel mee. En dat zorgt dus nu voor 4 overgebleven finalisten. En gisteren maakte de eerste bekend. En dat is namelijk schilder Jeroen van den Berg. Die zich trouwens vanmorgen om 5:05 alweer meldde in de app... dat hij zich helemaal wezenloos was geschrokken... van de hoeveelheid reacties die waren gekomen op het filmpje.
2: Wat leuk.
0: Zometeen hoor je dus wie de tweede finalist is... en dus nog steeds kans maakt op die ochtendshow. Zometeen. Ben je er klaar voor, Ron? Of doe even een plaat.
2: Nog 1 plaatje dan.
0: Nee, spannend. En zometeen hoor je dus wie de tweede is. Spannend.
4: Kom er maar uit. En zet je
0: was je vlees.
4: En was je snuit.
0: Was snuit.
4: Maar hou je radio maar op, Veronica.
0: En wakker worden met Jason Mraz.

Volle borst meezingen, dat is helemaal niet erg. You're the voice. En of je nou goed bij stem bent of niet, maakt niet uit. Stem af op de juiste zender en je hebt You're the voice gehoord van John Farnham. Het is dinsdag 8 september. Hartelijk goedemorgen, Radio Veronica. Met vanaf 8 uur het vervolg van de top 3000. Ach, er komt nog zoveel moois aan. Maar eerst nog even een uurtje ochtendshow. En we hebben de krant er even doorgespit. En Marijke, wat vond jij?

0: genoteerd in de top 3000 op nummer 333. Dus we moeten nog even wachten. En dan komt hij, maar ik denk, ja, ik kan niet wachten. En dan misschien heb ik hem helemaal niet. En heb ik hem wel nu gedraaid, Bruce Springsteen, hè? Born to Run, en daarvoor Jason Mraz, Make It Mine. En dat kun jij inderdaad doen. Make It Mine. Hoe krijg ik de ochtendshow cadeau? Nou, dat komt goed. Want ja, de top 3000 is nu een dikke anderhalve week. Oh, bijna bezig. En bij het stemmen kon je dus aangeven dat je kans wil maken om eenmalig deze ochtendshow te presenteren. En dat gaat gebeuren op 18 september. Dat is de finale dag. En dat is volgende vrijdag al. En dan krijg je echt de volledige ochtendshow experience. Je krijgt redactievergadering. Dat is denk ik het minst gezellige. Draaiboek samenstellen, video's opnemen, koffie. En je krijgt Max en Marijke krijg je er gewoon bij. En er komt zelfs live muziek in de uitzending.
1: Ja. Mogen we wel zeggen wie dat is? Of laten we dat nog heel even in het midden?
0: Nog heel even in het midden.
2: Mag degene die de show gaat doen dat niet kiezen?
1: Nee, we hebben al wat geld.
0: Ja. Ja, zometeen wil die het Maastrichter Salonorkest.
2: Dat zou toch enig zijn, dat zou ik enig vinden.
0: Maar er kan natuurlijk maar één iemand de winnaar zijn. Dus er staan een aantal challenges tegenover. Nou, in ronde 1 moesten 300 likes worden gehaald op Instagram. En de opdracht voor ronde 2 was het volpraten van het intro van Radar Love. Waarin je ook wat over jezelf vertelt. Nou, we hebben onwijs veel intro's binnengekregen. We hebben ze allemaal beluisterd. Samen met Marisa en Wout en Frank. Echt. En we zijn zover. We hebben 4 finalisten gekozen. En die gaan we deze week verrassen met een plek in die finale. En de tweede finalist is bekend. En ik ging langs. Thuis. Bij niemand minder dan...
3: Dionne Lamp.
0: Goedemiddag, hoi.
4: Hoi, Dionne.
0: Gerard, ik heb nieuws voor je. We zijn hier niet zomaar. Jij bent finalist voor het overnemen van Ekdom in de Morgen.
4: Nou, dat is super.
0: Ja, Dionne, vertel alles over jezelf. Je hebt een opleiding media gedaan.
4: Klopt. Ja, ik heb media redactie gestudeerd. Vervolgens in de media gaan werken als video-editor. En nu ben ik op wonderenwijze beland bij een pannenkoekenrestaurant.
0: En is een radiobaan toch iets waar je stiekem van droomt?
4: Absoluut. Ja, dat is echt al sinds kleins af aan. Volgens mij al vanaf mijn 11e zeg ik al dat ik dat heel graag wil.
0: Wat kunnen luisteraars verder verwachten? Stel, je gaat het programma doen.
4: Een vrouw. Een vrouwelijke stem in de ochtend. En ik hoop natuurlijk een beetje die humor erin te krijgen.
0: In ieder geval gefeliciteerd met je finale plek. Dionne Lam. Dionne Lam is dus de tweede finalist. Oh. En ze werkt bij een pannenkoekhuis. Dat is wel leuk.
1: Ja, grappig hè? Terwijl dan heb je media en redactie heb je gestudeerd. Dan kom je daar terecht.
0: Leg ze meteen beslag op dit programma. Dat zou toch mooi zijn natuurlijk. Ja, maar goed. Komende vrijdag is de finale hier live in de ochtendshow. En als trouwe luisteraar krijg jij natuurlijk een stem in de keuze van mijn eenmalige vervanger. Dus luister even aankomende vrijdag. Laat dan van je horen. En dan gaan we erachter komen wie uiteindelijk volgende week vrijdag dit programma gaat presenteren.
1: Ah, luister überhaupt lekker elke dag naar ons.
0: Is leuk, hè?
1: Zouden we leuk vinden.
0: Sowieso. Onlangs was ze hier met haar hele vrachtwagen. Het is Davina Michel. De nieuwe single heet Pinky Swear.

0: Davina Michel. Ze was hier anderhalf week geleden ongeveer met haar hele... Ze had een hele woonkamer had ze meegenomen. Een vrachtwagen, helemaal woonkamer, opengeklapt. En daar stond zij dit nummer live te doen. Pinky Swear. Ik denk, laat het nog even horen.
1: Zing!
0: Ja! Zometeen jouw kans op 150 euro. Dat zou toch mooi zijn dat je die op dinsdag 8 september even weet binnen te slepen. Dat kun je doen door mee te doen met... Zing naar de ping. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen. Naar de ping.
2: I'm only human after all. I'm only human after all.
0: Nou, dit is te doen toch, hè?
3: Jawel.
0: Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Of zal ik hem toch nog een keer laten horen?
3: Nou, nog een keertje dan, hè?
2: I'm only human.
0: Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Die is gratis, hè? Hartstikke gratis, joh. En dan mag je meedoen zometeen met Zing naar de Ping. Eerst komt het nieuws van half achteraan. Bereiken, wat zit daar allemaal in?
4: Al flinke files door de gesloten brug bij Nijkerk. En hoe jullie dronken gewond zijn geraakt.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
17: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
18: FOMAR! Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
20: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt.
1: Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
0: Radio Veronica, verkeersinformatie. 64 vertragingen. En dit zijn de langste door met de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld. 38 minuten. A8 Zaandam Amsterdam bij de brug over de Zaan door een ongeval. 1.5 uur. En de A12 Arnhem Utrecht bij Wageningen door een ongeval. 3 kwartier. Dus die files van 1 uur en 3 kwartier. Nee, is allemaal weg. Dat is heel apart. Het is 4:08. Allerlaatste nieuws. Door Marijke Ketel.
4: Nou, goedemorgen. Het zal vast ook druk zijn bij de A28 in de buurt. Want het is nog niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk daar gaan duren. Tijdens een inspectie bleek dat er zand en grind rond de pijlers van die brug daar bij Nijkerk zijn weggespoeld. En tot dat is opgelost, blijft die brug gesloten. Dus moet je omrijden.
0: Er staat 1 file op de A28 bij Nijkerk.
4: Kijk, dat is hem.
0: Een kwartier.
4: Een kwartier. Ja, je kunt omrijden. Dus misschien dat het meevalt. Veel politie op de been in een wijk in Nijmegen gisteravond. Bewoners zeiden schoten te hebben gehoord, waarna er meerdere straten werden afgezet en iedereen het advies kreeg om binnen te blijven. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk.
0: Een raar verhaal, zeg.
4: Ja, men is een beetje bang dat het nog te maken heeft met overrasseld.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor.
4: Er worden allemaal wapens ook nog gevonden, dus daarom is iedereen...
0: Beurt er allemaal.
4: Het kabinet wil dat luiers verplicht gerecycled worden. En dat gaat jonge gezinnen, zoals Max, jaarlijks honderden euro's kosten, schrijft de Telegraaf. Wat doe jij met die luiers op dit moment?
3: Ik gooi ze weg.
4: In?
3: De luieremmer.
4: Is het recycle?
3: Nee.
4: Oh, dat gooi je uiteindelijk. Nou, dat gaat eraan te komen. Het is de bedoeling dat over 5 jaar zeker 1/4 van de luiers namelijk gescheiden wordt ingezameld.
3: Oh, maar waarom gaat men dat geld kosten dan?
4: Omdat...
0: Er moet een bak voor komen. Ja, er moet een aparte wagen voor komen. Dat ga jij betalen.
4: Oh. Ja, duurdere luiers misschien.
3: Oh, okay.
4: Ben jij ook afwasbare luiers misschien? Is dat nog wat?
3: Ja, hebben we even overwogen, maar... Ja, we zijn eenmaal begonnen met die wegwerpluiers en die werken echt...
0: Die werpen zo lekker weg, hè?
3: Ja, dat werpen zo lekker weg.
0: Als je daar aan begint.
3: Maar het zijn er minimaal 6 per dag, hè? Dus dat moet je dan 6 keer uitwassen.
0: Ben je toch er ook, hè?
3: Ja. Dat is toch gedoe.
4: Iets heel anders dan. Ik lees in het AD vanmorgen dat ziekenhuizen kampen met een groot probleem. Ze worden in het weekend namelijk overspoeld met dronken mensen.
0: In het weekend? Oh, nee toch?
4: Ja, en dan niet zozeer omdat ze een alcoholvergiftiging hebben, ook ongetwijfeld. Maar waar dan ook iets volledig mis is gegaan. Dus denk mensen die van de fiets vallen, die hun tanden eruit tikken met flessen wijn. Dat soort zaken allemaal. En ik las ook in het AD dat vooral gebeurt bij mannen.
0: Toen dacht is dat zo?
4: Ik heb hier mijn 2 favoriete mannen voor me zitten. Is het jullie wel eens overkomen?
0: Nou, ik ben wel eens ergens afgevallen, ja.
4: Van een...
3: En waarvan?
0: Ja, van een tafel. Ja, niet van
4: een tafel?
0: Ja,
4: tafel.
0: Je belandt wel eens dansend op een tafel. En dat gaat ook wel eens mis.
4: Leuke feestjes.
0: Leuke feestjes natuurlijk, hè.
4: En wat heb je daaraan overgehouden?
0: Nou, op zich... de schaafwond. Maar die is alweer weg, inmiddels wel.
4: Ja, precies.
3: Maar ik ben dan toch benieuwd tijdens welk nummer dit was.
0: Una Paloma Blanca van de George Baker Selection.
4: Oh, zijn er beelden van? Heerlijk.
0: Zijn geen beelden van.
4: Oh, helaas.
0: Het moet Julio Iglesias geweest zijn. Kan niet anders.
3: Oh, ja, ik ben echt een keer keihard onderuit gegaan op mijn fiets. Tijdens het. En toen zat er ook nog eens een meisje achterop.
4: Ach,
3: dat was helemaal niet best.
0: Oh, god, ja, de fiets heb ik ook in gehad. Ja.
4: Ja, jij dan? Behoorlijk. Het is mij nooit overkomen. Nee.
0: Oh.
4: Nee. Heel bewegelijk. Nee.
0: Echt niet?
4: Nee, volgens mij echt niet.
0: Nee?
4: Nee. Nee, ik ga nu nadenken. Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, heel
0: raar. Het zijn wel rare dingen, hè? Mensen gaan op kasten zitten en zo. Heel gek.
4: Ja. Ja, nou, we kunnen er grap over maken, maar de dingen die echt heel erg, die dingen die misgaan. Mensen hebben echt hun schedels gebroken en zo. Dus
0: oh, vreselijk.
4: Kijk er gewoon vreselijk mee uit. Maar en ontlast de ziekenhuizen een beetje. Let gewoon een beetje op.
3: Dus komen we toch weer bij ontlasting.
0: Ontlasting en luiers. Ja, we komen toch weer terug bij het begin.
4: Het weer nog veel bewolking vanochtend. Later in het noorden en westen ook regen. Nou, vanmiddag breidt die regen uit over heel het land. Dus we gaan allemaal nat worden. En het wordt tussen de 17 en de 22 graden.
0: We gaan allemaal nat worden.
4: Luier aan.
0: Ja. Krant, wat jij wil. Komt allemaal goed. Gelukkig zijn er hele hete hits. Zometeen Huey Lewis

0: I Wanna Be The Only One. En daarvoor gingen we Back to the Future. Huey Lewis and the News and the Power of Love.
1: Zing!
0: Het is tijd voor een nieuwe editie. Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je om door te gaan en vervolgens heb je het fout of een blackout, dan verlies je je geld. Maar hebben we altijd een troostprijs in de vorm van de Act in de Morgen. Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we dat met de legendarische Jeffrey uit Nijmegen. Goedemorgen, Jeffrey.
2: Hey, goedemorgen, Gerard.
0: Kijk, je hoort het meteen aan hem, hè. Hij is kwaliteitsinspecteur.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar in de schoonmaak, hè?
2: Ja, in de schoonmaak. Ja, hospitality schoonmaak, facility, dus van alles wat.
0: Laten we daar eens over praten, Jeffrey, want hoe gaat het in zijn werk?
2: Ja, er worden natuurlijk wordt er door het hele land heen schoongemaakt door schoonmaakorganisaties bij bedrijven. En wij worden dan door de bedrijven ingehuurd om te controleren of het allemaal naar de regeltjes gedaan wordt.
3: Maar dat betekent dat jij een soort Rob Geus bent eigenlijk?
2: Ja, ik ben eigenlijk exact hetzelfde als Rob Geus.
0: Man. Ik word hier niet blij van, hoor. Man.
2: Nee.
0: Die cucaracha die daar in die kitchen.
2: Ja, die loopt wel zelf naar buiten.
0: Precies, maar heb je wel eens bij een hotel iets moeten constateren dat je dacht, oeh, dit is niet best?
2: Ja, ik heb wel eens wat dingen geconstateerd dat ik dacht van, ik kan beter even naar buiten lopen en even opnieuw laten schoonmaken.
0: Ach. Nou ja, binnenkort komt je boek uit, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Met 400 kleurenfoto's. Dat we het ook live kunnen zien. Nou, ik vind het, dat soort verhalen altijd wel geinig, Jeffrey. Eigenlijk willen we het ook niet weten, maar ik ben blij dat je je werk goed doet.
2: Ja, dat is wel belangrijk. Ja,
0: hou ze scherp.
2: Jazeker.
0: Over scherp gesproken, je moest iets afzingen om mee te mogen doen. En dat hebben een hoop mensen gedaan. Even luisteren hoe dat ging.
4: Don't blame on me.
0: Ik vond het wel mooi, van alles en nog wat.
2: Ja, en dat is een mooi koor.
0: Jij deed ook, en ik hoorde iets Nederlands in jouw zang.
4: Don't put your blame on me.
0: Ja, ik vond het zo mooi. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Rag and Moan Man.
2: Yes.
0: Nou, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, voor 50 euro, zing naar de Ping.
2: Ustjani, she says, has smiled in her special way.
0: Hoor dat toch eens. Ustjani, ja hoor. Knappen wij even een uiltje hier. Uil de Barts was dit namelijk. Heel goed, 50 euro, ga je door.
2: Ja, ik ga door.
0: Voor 100 euro, zing naar de Ping.
5: Maar het regent, en het regent.
2: Zonnestralen.
0: Oh, dat makkie was dit.
5: Zonnestralen.
0: Snel verdiend. 100 euro. Ga je door?
2: Zullen we het doen? Ja, laten we het gewoon proberen.
0: Ja? Oké, spannend hè?
2: Komt-ie, ja, het is best blij spannend.
0: 150 euro, zing naar de Ping.
2: Is this just your love or just a game?
0: Even kijken. Oh, dat is de laatste, hè?
2: Ja.
0: Oh. Er was één woord niet goed.
2: Ja.
0: Dus kijk, Annie van de jury, jij hebt iets gehoord.
3: Het is mooi, hè? Gerard die schuift het altijd op anderen af. Die durft zelf nooit te kiezen.
0: Ik zie haar meteen. Nou, dat is niet goed.
6: Ja, hij zingt Is This... Of ja, het is Is This Really Love or Just a Game? En hij zegt...
0: Het is een game, hè, dit?
3: Ja, het was in ieder geval niet goed.
0: Op één woord na. Wat? Oh, dit is echt pijnlijk. Jeffrey! Bijna goed!
2: Ja!
0: Oftewel helemaal mis.
2: Ik dacht dat hij goed was.
0: Ja, de rest klopte wel.
3: Ja, maar dit is heel mooi, want Jeffrey die is namelijk kwaliteitsinspecteur.
0: Oh.
3: Dus die hecht er zelf ook waarde aan dat alles gewoon...
0: Dat is wel waar, natuurlijk.
3: Precies, klopt.
0: Nou ja, weet je wat we doen? We sturen jou een ongelofelijke Act in de Morgen kurkentrek. En we doen er ook een fles glassex bij.
2: Zeker weten. Ja, die kunnen we misschien wel gebruiken.

0: Ballad to My Heart. Zometeen is het zover. Zit je er weer klaar voor? Het vervolg van de Top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
7: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
8: I believe in justice.
7: Als het systeem corrupt is.
8: Case after case unsolved.
7: Moet je de regels overtreden.
9: I knock some fucking heads around and I crack the case.
7: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Smin.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack... Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlijk. Oh,
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 8 uur.
13: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Paniek in een wijk in Nijmegen gisteravond, waar bewoners schoten hadden gehoord. Er kwam een grote politiemacht op de been en bewoners kregen het advies om binnen te blijven. Wat er nou precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. De politie in de regio Nijmegen is extra alert na de schietpartij in Overasselt. De Harderbergerbrug bij Nijkerk blijft langer dicht, omdat die niet veilig is. Er is zand en grind rond de pijlers weggespoeld en Rijkswaterstaat denkt meer tijd nodig te hebben dan de 48 uur waar eerst aan werd gedacht. Er mogen voorlopig ook geen schepen meer onder die brug varen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. En daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikte, waardoor een medewerker dacht met een collega te spreken. Ze moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website. Het gesprek klonk zo.
15: Als het goed is, is het probleem hier gewoon gefixt en gaan we nu alle tickets ook gewoon nu oplossen voor u. Dus u hoeft nu helemaal niks over de zorg te maken, hoor. Geen probleem, hoor. Hele fijne dag nog verder.
14: Ja, zo konden de hackers dus toegang krijgen tot de gegevens van 6 miljoen klanten. De politie zoekt mensen die de stem herkennen. En jonge gezinnen en ouderen zijn straks extra geld kwijt aan luiers, omdat het kabinet wil dat die verplicht gerecycled gaan worden, zo schrijft de Telegraaf. Luierproducenten moeten zelf een inleversysteem gaan opzetten en dat gaan ze doorberekenen in de prijs. Ook zijn ze bang voor gênante situaties als ouderen hun volle luiers moeten inleveren. Het weer nog, veel bewolking vanochtend. Later gaat in het noorden en aan de kust ook regen vallen. Dan vanmiddag trekt die regen over het hele land. En het wordt tussen de 17 en de 22 graden.
13: Wel, en we hebben een monsterspits te pakken. Het is druk, 96 vertragingen. Goedemorgen. En dit zijn de langste. De A12, Oberhausen, Utrecht bij Wageningen door een ongeval 51 minuten. A16, Breda, Rotterdam bij Zevenbergse Hoek, een half uur. En de A50, Apeldoorn, Arnhem bij Waterberg, 32 minuten.
16: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
25: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
27: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
28: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Is Radio Veronica. De top 3000.
29: Dit is Veronica.
13: En we gaan weer door. We waren gebleven bij
11: nummer 1658.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gerard Ekdom.
3: En de Bicycle Race. Met een omstreden videoclip. Allemaal naakte vrouwen fietsend in het Wimbledon Stadion. Die werd gecensureerd in sommige landen, want dat kon natuurlijk allemaal niet. En hoe kwam dit nummer nou tot stand? Freddie Mercury schreef het. Het was geïnspireerd door het kijken naar de 18e etappe van de Tour de France 1978. Die langs Montreux kwam, waar de band op dat moment het album Jazz aan het opnemen was. En toen dacht ik, nou weet je wat, we gaan gewoon twee coupletten, gaan we gewoon een fietsbelconcert erin gooien. Kijken waar we stranden. Iedereen accepteerde dat. Het werd een grote hit als dubbele A-kant trouwens. Fat Bottom Girls was de B-kant. Vet vertaald in meisjes met dikke billen op de B-kant. Werd ook een dikke hit, dus dat scheelt dan weer. Op nummer 1657, daarvoor de Human League. Geen feest kan zonder dit nummer. Nog steeds uit volle borst meegeblerd. Don't You Want Me Baby, uit de lijstjes van Ivar van der Brug. Heiko Jongsma, Willem-André Poede, Malk Bolhaar. Ook op zijn rug misschien. Werner Steenbergen en vele anderen. Dank voor het stemmen. Het is de top 3000. Tot volgende week vrijdag zijn we daar lekker druk mee. En als je denkt, ik wil eigenlijk wel weten wat er nog gaat komen. Ik ben graag voorbereid. Dan nodig ik je uit te gaan naar radioveronica.nl. Daar vind je hem. Of je laat je overspoelen door al dat moois wat op je afgevuurd wordt. Zoals deze man. Hij stond een keertje of nou 5... Of was het vaker? Misschien wel 10 keer in de Amsterdamse arena. Harry Styles. Het galmde onder. Hij was het 10 keer, denk ik, hè?
4: Ja, 9 of 10 keer.
3: 9 of 10 keer.
4: Ik ga er even achteraan.
3: Ongelooflijk veel concerten heeft hij hier gegeven. Hij heeft gewoon een tijdje gewoond in Nederland. Harry Styles. En deze late night talking heeft het gewoon geschopt tot...
0: Nummer 1600.

0: 2000.
1: En eens waren zij de hitmachine. Ging maar door, zeg hij. Nummer 1655, Pretty Fly for a White Guy. En het is best geinig als je niet weet. Maar dat komt er klippen, klappen, kloppen. Aan het begin van het nummer, dat is gewoon letterlijk uit een andere plaat. Dat komt gewoon uit Rock of Ages van Def Leppard, moet je horen.
2: Contact lieben, laten globen.
1: Ja, dan begint een andere plaat. Dat is gewoon dat hele, dat is niet van de Offspring. Komt gewoon wel weer cowbell. En dat moet ik er ook even over hebben, want ze waren ook geïnspireerd door Lowrider van War. En die ging zo.
3: Give it to me, baby.
1: Hoor je het? Een beetje... Nou, waar ze de mosterd vandaan hebben gehaald, die gast van die Offspring. Het werd een wereldwijde hit. En bij ons nummer 1 in de top 40. Pretty Fly for a White Guy. En daarvoor Harry Styles. Inderdaad, 10 keer arena. 10 keer afgelopen zomer. Late Night Talking op 1656. En dan nu. Ja, deze man komt vaker voorbij in deze lijst. En ik snap dat wel, want een hoop mensen hebben hier menig pils op gedronken. En ik zag toevallig gisteravond, ik weet niet waarom, ik zat op Facebook en ik zag, en dat was ik helemaal vergeten, de Unox knakworstreclame uit het jaar 2000. Met in de hoofdrol André Hazes. Je hoeft eigenlijk alleen maar op Google André Hazes knakworst in te toetsen en dan krijg je hem. Superleuk om weer even te zien. Want hij is er hoor, de basis. André Hazes staat op
0: nummer 1654.
4: Ik

0: toch weer meegezongen in de studio, hè? Ik zag het wel, Marijke.
1: Ja, ik deed het wel, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat ene woord wat iedereen nu te pas en te onpas erin gooit, zat er gewoon in.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja, dat, maar dat is ook een beetje gezelligheid.
0: Ja, het is een gezellig knakworstje erbij. Ja, is helemaal goed. Het is koud zonder jou op nummer 1654 in de top 3000. Het nieuws komt er zo aan van 8:30. En Marijke, nu je toch met die hele stapel paparazzen voor je neus zit, wat zit er allemaal in?
1: Het herstellen van de brug bij Nijkerk is begonnen. En hoeveel mensen stapt er in de pindakaasvloer?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 stuur. Oh,
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
10: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
12: Verkeer met nog steeds een monsterspits. 91 vertragingen, 350 kilometer schoon aan de haak. En dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 42 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel, 41 minuten. En een auto met pech op de A12 Oberhausen Utrecht bij Wageningen, daardoor 3 kwartier. Exact 8:30, dat dan weer wel. Het allerlaatste nieuws van Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. Met schepen voeren ze zand en grind aan. Dat leggen ze rond de pijlers, want daar bleek het te zijn weggespoeld. Luiers gaan duurder worden omdat het kabinet een inleverplicht wil, schrijft de Telegraaf.
12: Ach, Max, hoor je dat?
14: Ja, ik hoor het, zeg.
12: Verdikken we net vader geworden, krijgen we dit.
14: Ik vind ze al niet goedkoop.
13: Ja, verdorie, zeg. Ja, fabrikanten moeten zelf een systeem gaan opzetten voor het inzamelen en dat wordt doorberekend naar de klant, zoals Max. En misschien dan toch die herbruikbare...
14: Ja, maar ik vind dat lijkt me dus geen doen.
13: Nee? Omdat,
14: nee, ik bedoel, je moet er 6 per dag verwisselen, hè, bij je baby.
12: Ja, en je hebt wel eens eentje die helemaal tot de rug zit, hè?
14: Ja. Ja.
12: Ja. Ja, ik bedoel, qua uitwerpselen en zo. Het gaat wel eens mis.
13: Daarover gesproken.
12: En dan moet je dat uitwassen en zo. Je moet er niet aan denken.
14: Nee, vreselijk. Hè?
13: Het heeft wel wat weg van de rug van Abby. De pindakaasvloer.
12: Kleine stap naar de pindakaas. Ja. Gaan we die stap nu maken, ja?
13: Dat is leuk. Die is als eerbetoon opnieuw gemaakt. Na het kunstwerk natuurlijk van de overleden Wim T. Schippers. Na ongeveer 2 maanden is die inmiddels weer opgeruimd. En de makers en het museum in Rotterdam hebben wat leuke statistieken bijgehouden. Oh. Die pindakaasvloer bestond uit 390 kilo pindakaas. Er zijn 48.000 mensen op afgekomen. Er zijn 48 bezoekers in het kunstwerk gestaan.
12: Ah joh, dat meen je toch niet?
13: Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt. Maar er zijn 48 voetafdrukken om dat kunstwerk heen gevonden.
12: En dan moet je toch even met die schoen even weer naar de wastafel ergens.
13: Ja, inderdaad, inderdaad. Nou, er zijn
12: waar ik nou tegen getrapt ben.
13: Zijn
14: en een stokje even alles eruit.
12: Stukjes nood.
13: Het kan nog gekker. Er zijn 5 telefoons ingevallen.
12: Hè? In de pindakaas?
13: Mensen die waarschijnlijk een fotootje wilden maken. En er is 1 iemand die is betrapt op het likken aan de pindakaas.
12: Hey, joh, daar staat toch een bordje niet likken mee?
15: Niet likken!
13: Ja, ze heeft het kind niet naar geluisterd. Nee.
12: Nou ja, oké.
13: Het weer nog. Vanochtend het begin bewolkt met nog veel plekken droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noorden en westen regenen. Gaat later in het hele land gebeuren. Dus pluutje mee en het wordt tussen de 17 en de 23 graden.
12: Pluutje mee hoor. Ja.
16: De top 3000. Radio Veronica.
12: Ja, ik moet even bellen met iemand. Er komt zo'n mooie plaat aan, die wil ik heel even bedanken. Demi, goedemorgen.
17: Hoi, goedemorgen.
12: Hallo. Jij hebt gestemd op de top 3000. Hartelijk dank daarvoor. Ik heb een van je favoriete nummers klaarstaan.
6: Ja, dat klopt zeker.
12: Hoe kom jij aan dit nummer? Hoe is dat in jouw leven gekomen?
6: Mijn vader die heeft me altijd opgevoed met zoals ik zelf. En hij zegt, goeie ouwe meuk. dit is een van de nummers die vaak voorbij kwam. En waar wij heel graag samen naar luisteren.
12: Heerlijk, want hoe oud ben jij, Demi?
6: Ja, ik ben 30, dus het valt mee, maar ja.
12: Dus toen dit nummer uitkwam was je nog bij lange na niet in de buurt van een verrekijker. Dat was echt, duurde nog heel lang.
6: Ja, klopt.
12: Ja, okay, dus je vader heeft je opgevoed en dan kom je ineens tot America met Ventura Highway.
6: Ja, zeker, ja.
12: Je vader heeft het goed gedaan. Even een applaus voor je vader. Heel erg goed. Zet hem keihard, Demi, want ik ga hem nu draaien.
6: Geweldig, dankjewel.
12: Dankjewel voor het stemmen.
6: Hey, doei doei.
16: Bye, bye. Gerard Ekdom.
12: Ventura Highway. Oh, wat een feest, zeg.
16: Dit is Veronica. 1653.

0: De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1652.

0: Adele. Rumor has it. En precies, er gaan geruchten over Adele. Dat zij bezig is met nieuwe muziek. Ja. De Britse zangeres kondigde in 2024 een hele lange break aan. Volgens bronnen zou de wereldster in Londen aan nieuwe muziek aan het werken zijn. Ze werd gespot in juni dit jaar bij de Church Studios in Londen. En daar zou ook de frontman van Bon Iver zijn gezien. Justin Vernon is dat. Die heeft al samengewerkt met Taylor Swift onder andere. En ook Crazy Abrams. Dus wie weet, samenwerking, geen idee. Maar misschien ondertussen, ja, wordt er nieuwe muziek gemaakt van Adele, weet je dat. Ondertussen doen we het ook met oude muziek, 1652. Rumor has it, en daarvoor, het was America, Venture Highway. Mooi, mooi, mooi, op 1653. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1989. Toen kwam er een man om de hoek zeilen met een plaat. En we zouden nog heel veel van hem horen. Maar het allereerste wat we ooit van hem hoorden heette Let Love Rule. Lenny Kravitz op
1: nummer 1651. Love.

0: 1651 in de top 3000. De kennismakingssingle van Lenny Kravitz. In vele stemlijstjes te vinden. Let Love Rule.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Top 3000.
0: En het is tijd voor een van de vele Beatle-noteringen. En dan wil ik altijd even een lijntje leggen met de man waarvan ik weet dat hij alleen maar Beatle-liedjes in zijn lijst heeft. Dames en heren, Sven Remijnse.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, Sven. We kunnen uren met elkaar zitten te praten hierover, onze liefde voor de Beatles. Maar ik ga het aan jou vragen, waarom toch altijd de Beatles? Dat is niet kapot te krijgen, toch?
2: Nee, niet kapot te krijgen. Ze staan ook het vaakst in de top 3000. Ja. 35 keer.
0: Hofleverancier, en dat is mede door jou natuurlijk.
2: Ja, ik stem altijd op alle liedjes van de Beatles. Dus ik heb deze keer op 25 kunnen stemmen. Waaronder helpt. Ik was eigenlijk vergeten dat ik erop gestemd had, maar hij heeft er ongetwijfeld bijgezeten. Het is wat jullie zeiden. Ja.
0: Want wat is de eerste als je dan aankruist? Welke Beatles moet er de eerste in?
2: Ja, She Loves You, maar die stond er niet in deze keer, in de keuzelijst.
0: Oh, oké. Okay, She Loves You is natuurlijk wel een van de wat oudere liedjes van ze. Dan gaan mensen Here Comes the Sun of Hey Jude of noem maar op, hè.
2: Klopt, inderdaad. En die zet ik er ook altijd bij. En Help heeft er ook bij gestaan, kennelijk.
0: Ja, dat is duidelijk, want je hebt hulp gekregen van heel veel andere stemmers ook, waardoor die op nummer 1650 is terechtgekomen.
2: Gelukkig.
0: Gelukt weer, Sven. Dankjewel voor het stemmen. En we kijken nu al uit naar je volgende lijstje.
2: Ja, weer 25 Beatles.
0: Wij verwachten weer 25 Beatles, ja.
1: Nummer 1650.

0: Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1649.

0: Een dank aan de voetbalstadion natuurlijk. Will Griggs on fire. Tardy's on fire. Shirt uit en zwaaien. En uiteindelijk gewoon gala. Freed from desire. Op nummer 1649 genoteerd. Gala. En daarvoor 1650. Het waren de Beatles. Die staan er heel vaak in. Gelukkig in de top 3000. En help!
1: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank.
0: Ja, 3 uur.
1: Met de beste muziek aller tijden.
0: 3 uur. Monica. 3 uur.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Hoera, Batavia Stad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
12: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
15: Met Buut maak

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van onder meer de Belastingdienst. Een paar maanden geleden bleek namelijk dat er miljoenen documenten over de affaire waren opgeslagen en geheim waren gehouden. De ouders zien dat als het verduisteren van bewijsmateriaal en dat is een misdrijf. Gezinnen met jonge kinderen zijn de dupe van nieuwe luie regels van het kabinet, schrijft de Telegraaf. De hele economie moet circulair gaan worden, al ons afval moet worden hergebruikt. Dus komt er ook een recycleplicht voor luiers. Fabrikanten moeten dan zelf de inleverpunten opzetten en gaan dat doorberekenen in de prijs. En ja, dat kan gezinnen honderden euro's extra per jaar gaan kosten. En Rijkswaterstaat begint vanochtend met het aanbrengen van zand en grind rond de pilaren van de brug bij Nijkerk. Dat is weggespoeld en daardoor is de brug niet meer veilig. Hoe lang die gesloten blijft is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat hoopt daar later vandaag meer over te kunnen zeggen. Het weer in de ochtend is bewolkt. In het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag breidt die regen zich uit over het hele land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot vanavond nog droog. En het wordt tussen de 17 en de 23 graden.
3: Jawel. En 66 vertragingen. Je had het over de 28, hè?
4: Ja.
3: Ja, daar staat hij hoor. Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk.
4: Kijk, ja.
3: De weg afgesloten en sta je nu 35 minuten. A12 Oberhausen Utrecht bij Wageningen door een auto met pech 36 minuten. En de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel 3 kwartier vertraging.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fiat.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
3: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

Op nummer 1647, Imagine Dragons on Top of the World. En de game nerds onder ons die herkenden dit nummer ook wel. Dit was namelijk een van de liedjes uit het voetbalspelletje FIFA 13. En de muziek uit FIFA is sowieso berucht en beroemd. Er staan hele blogs op internet met discussies over wat nou de beste liedjes uit die spelreeks zijn. Nou ja, zullen we even een duit in het zakje doen? Een beetje een top 3 die hier veel voor binnenkwam is

0: zijn een beetje de FIFA-liedjes. Weet je, dat komt allemaal voorbij. Soms ook in dit soort lijsten, want ineens zijn ze weer populair. En daarvoor begonnen we met het prachtige Fleetwood Mac, You Make Lovin' Fun. Het is de top 3000 bij Radio Veronica. En het is tijd voor een plaat die in Nederland bleef hangen in de tipparade, maar in Amerika echt bijna nummer 1 werd. En Peter Wassen, die heeft een hele mooie... die heeft nu al in zijn hart gesloten, de nummer. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Je bent een romanticus, hè?
1: Ja, best wel eigenlijk, ja.
0: Want vertel. Er is verkering?
1: Sinds een paar maanden, ja. Klopt.
0: En hoe heet ze?
1: Ella.
0: Hella. Oké. En jullie hebben dit allebei als een soort van jullie liedje nu al, of niet?
1: Ja, we hebben er meerdere. We hebben al een mooie playlist gemaakt, zeg maar, dat klopt wel. Maar er staat deze ook in.
0: Ja, prachtig. Ja. En het heeft een dubbele betekenis, want Robert Smith die heeft het nummer geschreven voor zijn vrouw Mary. Het was eigenlijk een soort trouwcadeau. Het was helemaal niet de bedoeling dat het zou worden uitgebracht. Maar ze hebben het toch opgenomen met The Cure. En nu is het ook bij jullie in de playlist terechtgekomen. Zie je nou hoe dat gaat, Peter?
1: Oh. Ja, precies.
0: En luistert ze nu ook?
1: Ik heb er wel gehad. Ik heb geen idee. Dus.
0: Okay. Nou, laten we vanuit gaan dat ze nu luistert. En dan van Peter voor haar. Love Song van The Cure. Dankjewel, Peter, voor het stemmen. Geniet van dit prachtige nummer.
2: Op nummer 1646.

0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Radio Veronica.
1: Nummer 1645.

0: Koelewijn heeft erop gestemd en zegt: wat een geweldig nummer is dit. De heren van ABBA wilden het eigenlijk niet uitbrengen, maar gelukkig is dat toch gebeurd. Het nummer loopt als een trein en het arrangement is zeer verrassend. Geen typisch ABBA-nummer, zegt Okai. En toch ook weer wel. Gewoon leuk voor tijdens avondjes uit. Summer Night City op nummer 1645. En daarvoor mooie The Cure, een love song. We gaan terug naar 2005. Toen was de band Coldplay eindelijk, hadden ze toestemming gekregen van Kraftwerk om Computer Love te gebruiken. Dit is origineel. En zij maakte er talk van. En die staat op
1: nummer 1644.

0: 3000 met Coldplay. Ze staan er regelmatig in op nummer 1644, in dit geval met Talk.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Hij is de zeilen.
8: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
11: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgoed. Groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Veronica, verkeer. 23 vertragingen staan er nog. Dit zijn de problemen op dit moment. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 3 kwartier. A2 Utrecht en Bos bij Kerk Driel, 36 minuten. En een auto met pech op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Daar nu 33 minuten vertraging.
22: Gerard Ekdom.
0: Ach jongens, een beetje yardrock op de zender. Het zijn de Doobie Brothers.
22: Nummer 1643.

0: die is mooi, hè? Billy Idol, op nummer 1642. En het mooie is, ik hoor pas net wat ze zingt. Want er zingt iemand, een zangeres op de achtergrond. En wat zingt ze nou eigenlijk? Want hij zegt, oh, it's without a face. Op de achtergrond hoor je... Ik weet pas nu net, Les yeux sans visage. Dat zingt ze. Les yeux sans visage.
1: De top 3000.
0: Nooit geweten eigenlijk. Ik heb het gewoon even opgezocht. Nou, de hele eye-opener hier zeggen. Eye-opener. Eyes without a face. Wauw, mooi, mooi, mooi. Heel veel stemmers ook. En dat geldt ook voor de plaat daarvoor op nummer 1643. De Doobie Brothers with a Fool Believes. Anjan Smit zegt hier, Michael McDonald, ik ben fan van zijn stem. Dat, ja, ik geloof wel allemaal wel, hè. En ook Remco de Ligt. Een stukje Please van Gerrit Ekdom door Yard Rock. Van koning Yard Rock. Michael McDonald er even in te doen. Wat een fantastisch nummer. What a Fool Believes. En dan nu. De slechtste plaat ooit gemaakt in de jaren 90. Dat zijn niet mijn woorden. Nee, BBC Radio 6 Music. Die hebben ooit een soort contest gedaan. The worst pop lyrics in the world ever. En er kwam een top uit natuurlijk. Op nummer 2 zien wij Snap met Rhythm is a Dancer. Dat komt door de zin I'm serious as cancer when they say rhythm is a dancer. Maar op nummer 1 hebt u volgende liedje. En dat komt door de zin I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Slechtste tekst ooit gezongen. Op het plaat. Nou oké, bij ons werd het een monsterhit en een van de grootste hits van het jaar 1998. Bedenk zelf wat je ervan vindt. Olive, Olive, Olive. Desiree op 1641.

0: En by the way, even kijken of iemand... Oh ja,
1: ja, lekker! Ja. Energielevel plus 200%, by the way!
0: By the way! Op de radio, zeker. Een hoop mensen krijgen daar een hoop energie van. En daarom is hij ook met liefde gedraaid in de top 3000. En daarvoor dus, ja, een hoop mensen die hem wel heel leuk vinden natuurlijk. Een hoop herinneringen uit de 90's. Desiree en Life, oh Life, oh Life. Toe, Life, oh Life. 1641. En dan nu, uit de film Mad Max 3 Beyond Thunderdome. Zij speelde zelf ook nog een rol trouwens in die film. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
2: Nummer 1639.

0: cd's van uitgebracht, hè? Thunderdome. We Don't Need Another Hero. Dat is Tina Turner. De top 3000 op nummer 1639. Ik draai er nog één voor je. En niet zomaar eentje, nee. Even gruwelen op deze dinsdagochtend. Dit liedje van Genesis is namelijk geschreven alsof het een scène uit een horrorfilm zou kunnen zijn. De titel zegt het al. Home by the Sea. Het gaat over een groep mensen die verhuizen naar hun nieuwe Home by the Sea. En daar komen ze geesten tegen die hun nieuwe bewoners tot een gevangen bestaan in hun eigen huis veroordelen. En ook Wendy heeft erop gestemd.
1: Hallo, ik ben Wendy en ik heb gestemd op Home by the Sea van Genesis. Het is een prachtig nummer wat je bijna nooit hoort op de radio. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Geniet van Genesis met Home by the Sea.
0: Ja, we vinden het mooi hoor. Op nummer 1638, zometeen is hier Marisa.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar €4.
17: Kippie.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het was al niet best met de leesvaardigheid van de Nederlandse scholieren. En de afgelopen jaren is het alleen maar erger geworden. Blijkt nu uit een groot internationaal onderzoek dat elke 3 jaar wordt gedaan. Bijna 40% van de scholieren haalt niet het basisniveau. Bij natuurkunde en biologie bijvoorbeeld scoren de scholieren nog hetzelfde als eerder. De herstelwerkzaamheden van de brug bij Nijkerk, waarover de A28 loopt, zijn begonnen vanmorgen. Rond de pilaren die de brug ondersteunen is zand en grind weggespoeld en dat wordt nu aangevuld. Eerst zou de brug voor 48 uur dichtgaan, maar dat duurt nu tot alle werkzaamheden klaar zijn. Rijkswaterstaat hoopt vanmiddag te weten hoe lang dat dan nog precies is. En bewoners van New York zijn jarenlang door de gemeente voorgelogen. Dat schrijft de New York Times. Na de aanslagen op 9/11 werd hen verteld dat het veilig was de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden ambtenaren nog steeds asbest in de lucht. Er zijn mogelijk meer mensen overleden aan ziektes als gevolg daarvan dan aan de aanslagen zelf. Het weer nog, het is bewolkt en in het westen en noorden gaat het regenen. Vanmiddag trekt de regen dan over het hele land. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het nog tot vanavond droog. Maar goed, ook vanavond weer regen. Overal natte bende eigenlijk. Vooral in het binnenland en in het westen.
10: Dankjewel Marijke. Ja, dat van 9/11, heftig hè. Ik las er wat over. Zo'n meer dan 9000 mensen die daarna nog zijn overleden, geloof
9: Klopt,
10: ik.
9: Klopt, ja.
10: Nog wat jongen, jongen. Ja, heftig. Nou, dankjewel weer.
9: Graag gedaan.
10: En een fijne dag. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn op dit moment 9 vertragingen. Ik heb uiteraard de langste 3 voor je. De A10 Watergraafsmeer Amstel bij Watergraafsmeer. Daar liggen voorwerpen op de weg en de vertraging daar is 10 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde. Auto met pech en 14 minuten vertraging. Ten slotte de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij het Vaanplein. Daar heb je 8 minuten geduld nodig.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
13: I believe in justice.
12: Als het systeem corrupt is.
13: Case after case unsolved.
12: Moet je de regels overtreden.
14: And I saw fucking heads around and I cracked. The case.
12: Met Mark Wahlberg, By Any Means, nu in de bioscoop.
15: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
15: Milner.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: zoveel deals bij Bol.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
14: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Counting Stars. Ik heb dat laatst nog gedaan tijdens de Nacht van de Vallende Sterren. Weet je, gewoon lekker achterover in de tuin. En dan niet realistische dingen wensen als wereldvrede en salarisverhoging. You're the One Republic op nummer 1636.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, goedemorgen. Warm welkom bij de negende dag van de Top 3000. Het is de beste muziek aller tijden. Door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. Ja, en als jij wel eens kinderen hoort praten, dan is het je vast opgevallen dat ze iedereen bro noemen. Hey bro, pas op bro, mag ik een snoepje bro? Zelfs hun oma is bro. Ja, dat is heel bijzonder. Bijzondere trend. Maar ze waren niet de eerste, hè, die kids van ons. Want de Beatles die deden dat in 1968 al. Dus ook op het gebied van straten al bleken zij hun tijd al ver vooruit te zijn. In Obladi Oblada zingen ze Life Goes On, bro. En dat hadden ze dan weer gejat.

0: Bladi Oblada op nummer 1635. Ja, daar maak ik mensen toch weer blij mee. Want Wesley Deen die heeft daar opgestemd. En Fred Soundbrenger ook. Maar ook Kevin. Kevin heeft zelfs wat leuks voor ons achtergelaten.
1: Hey Marisa, met Kevin. Ik vind het fantastisch dat de Beatles zo goed vertegenwoordigd zijn in jullie toplijsten. En dat geeft me altijd de herinnering dat deze lijsten erg goed zijn. En daarnaast maken me de Beatles maar heel vrolijk. Ik vind het hele blije muziek. Dus vandaar dat ik erop stem. Groetjes, Kevin.
0: Oh, leuk man. Leuk Kevin. Dankjewel. Wil je ook een audio-app achterlaten? Dat kan natuurlijk via de gratis Radio Veronica. Ja, stel je voor, je stapt een rokerig café binnen ergens diep in de nacht en de lichten dimmen. Het zwart fluwelen gordijn schuift langzaam open en daar in de spotlight staat niemand minder dan Alanna Miles. Sexy en mysterieus als Black Velvet.

0: top 3000.
1: Hey Marisa, Paul hier vanaf een strand in Zuid-Frankrijk. Ik heb gestemd op Born to be Alive omdat ik geloof dat je alles uit het leven moet halen wat erin zit. En deze plaat laat dat geweldig op een dansbare manier zien. De eerste keer dat ik hem hoorde was bij mijn ouders op de platenspeler. Nooit meer mee gestopt om te luisteren. Dus daarom, Born to be Alive. Goedjes Paul.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ja, goedemorgen. Het is 11:02. Je luistert naar Radio Veronica's Top 3000. Zometeen gaan we verder met U2 en Angel of Harlem. Maar eerst kijk ik even op de website van de vrienden van Flitsmeister. 8 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 12 minuten extra over. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Strand Nulde. Daar is de weg afgesloten. 15 minuten extra. En tenslotte de A50 Os-Arnhem bij Maasbrug. 13 minuten.
17: Marisa.
18: Dit is Veronica.
17: Nummer 1631.

Of en ach, de vrijdag die is nog zo ver weg dat het nou een klein beetje pijn doet. Maar don't you worry about a thing, want Veronica is er voor jou. Met de top 3000 en incognito op nummer 1631. Misschien werk je wel in de stressvolle sector. Staat alles onder druk? Gewoon even deze van de police luisteren. Wordt iedereen heel chill van. 1630, walking.

0: Oh, lekker hè. Dit wordt niks, dit wordt niks. De Outcast hoor je met Hey Ja. En dat liedje, dat staat op nummer 1629 in Veronica's top 3000. Oké, 1628, daar zijn we. En och, daar staat zo'n fantastisch mooie plaat. Hij heet Hunting High and Low, hij is van AHA. En dit heeft Danielle erover te zeggen.
1: Hey Marissa, hallo. Ik heb gestemd op Hunting High and Low van AHA. Dat is echt een jeugdsentiment. Daar liep ik altijd mee in de disco mee te blaren. En ze waren natuurlijk ook knappe kerels. Dus superleuk. Nou, ik ga zeker luisteren naar Veronica, naar de top 3000. En heel veel succes. En groetjes van Danielle uit Baan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blijft belabberd gaan met de leesvaardigheid van middelbare scholieren en staatssecretaris Judith Thiele wil erom de lat hoger leggen. Maar het is wel een zaak van lange adem, zegt ze erbij. Uit een groot internationaal onderzoek is naar voren gekomen dat 4 op de 10 scholieren niet goed genoeg kunnen lezen. Op vakantie naar Israël of Dubai, het kan weer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk de reisadviezen aangepast. Ook voor andere landen in het Midden-Oosten, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, zijn de regels versoepeld. Maar voor Libanon en Iran blijft er een negatief reisadvies. Het hele gedoe in een wijk in Nijmegen gisteravond was eigenlijk nergens voor nodig. Politie trok massaal de wijk in omdat bewoners schoten zouden hebben gehoord. En sommigen beweerden zelfs dat het om mitrailleurs ging. Politie heeft een filmpje bekeken en komt tot de conclusie dat er inderdaad knallen waren van een kapotte uitlaat. Er zitten mogelijk kleine metalen deeltjes in de eierkoeken van supermarktketen Dirk. Het gaat om de eierkoeken met rozijnen, waarvan er 4 in een verpakking zitten. Klanten die ze hebben gekocht kunnen ze zonder bon terugbrengen en dan krijgen ze hun geld terug. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
14: Ja, Frans, dankjewel hè. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 13 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijsoord 5 minuten extra. En tenslotte A28 Zwolle-Amersfoort bij Strandnulde. Dieren op de weg en je doet er daar 8 minuten langer over.
26: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
27: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
28: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
30: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
29: Ja, werkt wel.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
30: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
32: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.

0: Hero.nl/business.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1626.

0: hoor nu toch eens hoe die man zijn gitaar ervan langs schreekt. Dat is toch lekker. Tom Petty en de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance op nummer 1626.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, dat was trouwens wel het enige laatste dansje van vandaag. Want we gaan nog een heleboel dansen en meezingen. Ik heb wat staan waar zelfs de meest stijve accountant van je bedrijf los op gaat. Dat is bij deze afgesproken. Maak daar verhaal filmpjes van. Ik vind het altijd leuk om te zien in de gratis Radio Veronica app. Bijvoorbeeld op Curtis Mayfield. Die staat in de line-up net als Aerosmith en de Dijk. Na nummer 1625. Daar staat Of Monsters and Men. En dat liedje, het klinkt een beetje spookachtig. Maar het gaat eigenlijk over een stel dat langs elkaar heen praat in een oud en spook. Achtig huis. Of, zoals we dat in de echte wereld noemen, gewoon een doodnormaal huwelijk na 10 jaar. Volume omhoog voor deze absolute klapper. Dit is Little Talks.

Oh, Alan Parsons Project. Wat een fantastisch muzikant is dat toch, hè? Hij was 19 toen hij werkte als audioassistent van de Beatles in de studio. En daarna is hij uitgegroeid tot artiest in zijn eigen kracht. En och, wat heeft iemand toch fantastische muziek gemaakt. Ik heb hem een keertje live gezien. En nou, het is geen flamboyant performer. Integendeel, weet je. Hij gaat achter dat keyboard zitten. En dan lijkt hij een beetje op je autistische neef die aan de knoppen van zijn orgeltje draait. Maar muzikaal gezien stond het echt als een huis. Wel echt een aanrader, mocht je hem ooit ergens live kunnen zien. Goedemorgen. Het zijn de hits uit de top 3000 met op 1623.

Dankjewel, dit had ik even nodig. Ja, dat dacht ik al, weet je. Op zo'n dinsdag kan je dit wel gebruiken, toch? Curtis Mayfield, Move On op Radio Veronica, top 3000. Oké, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat gewoon lekker thuis of op je werk of met wat vrienden? Of gewoon helemaal all by yourself genietend van al die fantastische muziek? Laat het maar even weten via de gratis Radio Veronica app. En zijn er nog liedjes waar je klaar voor zit? Hè? Want dat is natuurlijk ook wel tof als je gestemd hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij misschien denkt, oh, zo meteen komt hij eraan. Ed Sheeran, Bad Habits, daar heb ik op gestemd. Aerosmith, Pink, daar heb ik op gestemd. Allemaal onderweg.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
13: Goedemorgen, het is 11:58. Radio Veronica met de top 3000. En natuurlijk het verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij Hoofddorp, auto met pech, 10 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 15 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg. Daar heb je 14 minuten geduld nodig.
14: Marisa.
15: Nummer 1623.

Nummer 1621, de altijd sfeervolle Brian Ferry. Ze bent Roxy Music en Dance Away. Bedankt voor alle leuke apps die gestuurd worden naar eigenlijk vanuit over de hele wereld. Mensen laten ons massaal weten waar ze op dit moment aan het luisteren zijn naar Veronica's Top 3000. En wat zijn we toch een cosmopolitisch gezelschap. A very international crowd. Michelle Stuur zegt, hey Marisa, ik luister vandaag vanuit Thailand. Stuurt er een foto bij van een dikke villa met een prachtige buitenplaats. 29 graden. Maak ons maar jaloers, Michelle. Doe maar. En leuk. Geniet ervan. Ron en Denise zeggen, hey Marisa, wij luisteren naar de Top 3000 vanuit de auto op weg naar Andorra. We maken een rondrit door Frankrijk, Spanje en Andorra. En overal luisteren Veronica. Nou, dankjewel dat wij de soundtrack van jouw vakantie mogen zijn. En Jeannette zegt, ja, wij luisteren in de camper naar Radio Veronica. Onderweg naar Portugal, Porto, Adrie en Jeannette. Renny die zit in België in een vrachtwagen, is lekker aan het genieten. En Petra luistert vanuit Polen. We zijn aan het baggeren vlakbij Stettin. Heerlijke muziek. En ook Walter zit in het buitenland, namelijk Denia, Spanje. En die is het zwembad aan het schoonmaken. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. En Marianne, wij luisteren vanaf ons vakantiehuis op Kefalonië. Prima te doen. Zijn er dan nog mensen in Nederland? Ja, een heleboel. Ik doe er even eentje, de rest bewaar ik voor later. Want ik kan me voorstellen dat jij gewoon heel graag naar de volgende wil. Ed Sheeran en Bad Habits. Maar ik moest zo lachen om Buddy, dus die krijg je nog van me. Buddy is schilder, die zegt ja, het regent. En dan kan ik helemaal niks meer doen. Dus ik ga lekker de sauna in mijn blote kont naar jou luisteren. Nou. Dankjewel voor de informatie. Bad Habits van Ed Sheeran zal nooit meer hetzelfde.

0: 3000.
1: Hallo lieve luisteraars. Dit fantastische nummer is uitgebracht in 1986. En het is nog steeds actueel. Het is een vreemde wereld. Een lied over egoïsme, verliezen van het contact met de omgeving en realiteit. Hier is Talk Talk met Living in Another World. Groetjes!

Oh, wat blijft dit goed, hè? Talk Talk, Radio Veronica, top 3000. Living in another world op 1619. Radio Veronica. Ja, Talk Talk was de band van Mark Hollis. Het is helemaal niet gek als je daar nog nooit van gehoord hebt. Want deze man was een soort van, ja, muzikale kluizenaar als Kate Bush. Die zo meteen ook nog voorbij gaat komen. Toen zij begonnen, begin van de 80's, ja, had je een leuke band. Waren geen lelijke jongens. Dus de platenmaatschappij had zoiets van zo. Die gaan we in de markt zetten als de nieuwe Duran Duran. Pretty Boys met leuke outfits aan en van die heerlijke ethisch muziek. Hoewel ze het in de ethisch overigens nog geen ethisch muziek noemen, maar dat geheel terzijde. Maar die band had daar dus helemaal geen zin in, hè. Die hadden zoiets van, ja, wij zijn muzikanten. Dat optreden vonden ze ook niks. Toen moesten ze ook nog eens in het voorprogramma van Duran Duran. Toen waren ze er helemaal klaar mee. Toen hebben ze de muziek gewoon lekker in eigen handen genomen. En daardoor werd het wel een stukje experimenteler allemaal. Ja, het is niet allemaal even toegankelijk, maar wat wel toegankelijk is, ja, dat werden ook gewoon regelrechte hits. Zoals deze dus, Living in Another World van het album The Color of Spring. Kan ik je aanraden, mocht je dat niet kennen. Er staan wel meer mooie liedjes op. Bijvoorbeeld ook Life's What You Make It. Ja, dat is toch ook wel een prachtig liedje. Hij leeft niet meer, Mark Hollis. Hij stierf in, ik meen, 2016. En nou ja, de hele tijd nadat hij was overleden besloot de familie maar te vertellen dat hij niet meer was. Weet je, dus ook dat heeft hij geheel in stijl gedaan als kluizenaar. Gelukkig hebben we de muziek nog. Zometeen een dijk van de plaat van Kate Bush. Na de dijk met een plaat.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey Marissa, wat zit ik weer te genieten van die lijst van de Top 3000 bij Veronica, zeg. Helaas mag je maar 25 liedjes invullen bij het stemmen. Maar als het er 100 zouden zijn, zou je alsnog een nummer vergeten. Gelukkig ben ik deze niet vergeten. Gewoon omdat het een prachtig nummer is en je deze niet zo vaak hoort. Dit is Kate Bush en Army Dreamers. Groetjes van Marco en heel veel plezier met de lijst nog.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: De zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: 18+, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
17: 50.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
22: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Hackersgroep Shiny Hunters heeft geen goed woord over voor de Nederlandse politie, zeggen ze tegen BNR. Gisteren was op televisie audio te horen van een van de verdachten achter de Odido-hack. Shiny Hunters zegt dat het de politie niet gaat lukken de man te pakken, omdat ze incompetent en nutteloos zijn. Toen er gisteravond knallen te horen waren in een wijk in Nijmegen, dacht de politie dat er een aanslag werd gepleegd op een familielid van Jan G. Hij is de drugscrimineel die in Overasselt woont en vorige week doelwit was van de schietpartij. Het familielid werd gisteravond in veiligheid gebracht. Was achteraf niet nodig, want de knallen waren van een uitlaat. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken in een brandweerkazerne vorige week. Ze namen daar apparaten mee die worden gebruikt om mensen te redden. Met dat gereedschap kunnen criminelen bijvoorbeeld rolluiken van winkels openknippen. Dit jaar zijn er al 70 inbraken en inbraakpogingen geweest bij brandweerkazernes. Er zijn 4 kunstwerken van de Franse schilder Renoir uit een museum in Zuid-Frankrijk gestolen. Die werken zijn zo'n 9 miljoen euro waard, melden Franse media. Toen het alarm afging, was de politie binnen 5 minuten ter plekke, maar ze hebben de dieven niet kunnen pakken. Bij hun vlucht lieten die 1 kunstwerk achter. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een bewolkte dag. In het westen en noorden valt er ook wat regen uit. En die regen trekt in de loop van de middag over het land. Maar in het oosten en zuidoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 17 tot 23 graden.
30: Ja, Frans, dankjewel, hè. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. Eentje op de A12 voor Arnhem-Oberhausen. 12 minuten bij Oud-Dijk en de A1 Hengelo-Osnabrück bij het prachtige De Lutte. Daar doe je er 5 minuten langer over, maar ga er dan maar even af. Rij je dorpje even in en drink wat. Daar zal je geen spijt van krijgen. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten en ook daar een vertraging van 5 minuten.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: ook direct een proefrit.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is,
3: case after case unsolved,
2: moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
7: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest.
11: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
19: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: wel de mooiste van Snow Patrol, dit, hè?
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Op nummer 1615 hoorde je Shut Your Eyes. En ja, die titel is natuurlijk fantastisch advies, behalve als je achter het stuur zit. Doe ze dan alsjeblieft snel weer open. Echt, neem het dan maar niet zo letterlijk. Tof dat je luistert naar Radio Veronica's Top 3000. En als je het stekketje er net pas hebt ingedaan, dan heb je ABBA gemist met Money, Money, Money op nummer 1616. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Mensen laten ons massaal weten waar ze op dit moment aan het luisteren zijn. Ik denk, ik deel dat even met jou. Vind je misschien leuk en herkenbaar? Kirsten zegt, ja, wij luisteren vanuit Evia Griekenland. Florent en Kirsten appen dat. En Marion zegt, hé Marisa, natuurlijk luister ik ook deze tweede week weer lekker mee. Intussen de favoriete pasta saus klaar aan het maken voor mijn man, die vanmiddag terugkomt van motorvakantie. Nou, dat vind ik nog eens lief van jou. Robin die luistert op het werk, dopjes in. Zo hoor ik alles van de top 3000 voorbij komen. En Doreen zegt, hé Marisa, fijn thuis aan het werk met kleine Pien in mijn trimsalon. Foto erbij van kleine Pien, die kijkt een beetje geschrokken. Misschien wel omdat ze zulke korte haartjes krijgen, maar het is een hele lieve foto. Marco

zit heerlijk in Arsen, Limburg, op vakantie. 3 weken niets hoeven doen. Ja, dat is vakantie. Geniet ervan. En Kaluma zegt, ja, ik ben thuis aan het werken, Marisa. Plannetje uitwerken voor een teamdag. En die goede muziek, die helpt daar uitstekend bij. Dat kan me wel voorstellen. Ik heb dat zelf ook altijd. Weet je, dat je dan gewoon lekker je ramen staat te zemen op muziek waar je vroeger dronken op werd. Zometeen Bloody met Heart of Glass. Kan je lekker meezingen. Yeah. En George Baker zingt nu alvast mee met zijn eigen...

0: groetjes uit het mooie Hengelo. Alle groetjes van alle Alcondor-medewerkers. Dat is leuk. Dat komt binnen van Reynaldo. En Reynaldo heeft ook gestemd op deze plaat van Blondie. Heart of Glass, nummer 1613. Ook aangevraagd trouwens door Angela van Pijkeren. Door Ingrid Hulszeggen en door Jeroen op het Hof. Dank je wel voor het stemmen. Ja, ik denk ik doe even, gewoon even een klef moment vol liefde. Weet je, waarom ook niet? Het is dinsdag, dan kan dat best wel, toch? Ik bof soms zo, ik bof eigenlijk elke dag, dat ik hier mag zitten en dat ik de soundtrack van jouw dag mag draaien. Soundtrack van je leven mag draaien tijdens de top 3000. En jou als luisteraar blij maken met de muziek die iets voor jou betekent. En weet je, dan hoor ik al die mooie audio-apps die mensen inspreken, waarin ze zo mooi verwoorden wat een liedje voor ze betekent. En dan hoor ik dat ze erover hebben nagedacht en zo hun best doen en zoiets moois inspreken. Het is heel gek, maar dan is mijn vertrouwen in de mensheid gewoon weer een beetje hersteld. Dus bedankt voor al die lieve, mooie berichten. Bijvoorbeeld deze van Sandra.
1: Hey Radio Veronica, ik ben Sandra Zegers. Ik heb gekozen voor een nummer van Michael Bublé. Ik heb hem 2 keer in de Ziggo Dome mogen zien. En wat een humor heeft hij en wat een geweldige concerten. Het nummer wat ik heb gekozen is ook door een andere favoriet van mij, Bas Ragas, bij Beste Zangers gedaan. Dan heb ik het natuurlijk ook...

0: 3000.
1: Hi Marissa, met Arnoud. Ik heb gekozen voor Heaven Knows I'm Miserable Now van de Smiths vanwege de ragfijne cynische tekst van Morrissey en het positieve gitaargeluid van Johnny Marr. Wat mij betreft is deze song perfecte antithese, namelijk een blij liedje over het leven dat

0: Vermeulen. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen. Oh,
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Goedemiddag, het is 3 minuten over 30:30. Radio Veronica met de top 3000. Maar eerst het verkeer door Flitsmeister. A2 Eindhoven, Maastricht-Noord, Batadorp, 8 minuten extra. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 12 minuten langer over. En tenslotte de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp, 9 minuten.
15: Marisa.
16: Dit is Veronica.
15: Nummer 1610.

0: yes, Marisa, dit is de mooiste van de Pet Shop Boys. Zo sfeervol, vooral als het regent. Kom maar op met die herfst. Oké, dit komt vanzelf. De Pet Shop Boys hoorde je met de West End Girls op nummer 1610.
1: Hoi en op... Marisa, oh, ja. Fiona hier. In mijn lijstje heb ik gestemd op Black Queen, de Golden Earring. Ik ben al jaren fan. Maar door mijn studietijd ben ik zelfs een klein beetje haars geworden. Als ik daar ben, voel ik mezelf weer thuis. En ga ook weer graag back home. Fijne uitzending. Hou je waar.
0: Nou, wat leuk. Ik wil het nazeggen, maar dat lukt me niet.

0: Dua Lipa. Dat doe ik ook altijd. Hè. Een soort van ideale verdwijndruk is dat voor op een feestje. Dan doe je gewoon even een Houdini. Dan zeggen mensen, hé, waar is Marisa nu? Ja, dat weet ik niet. Dua Lipa en Houdini hier bij Radio Veronica op nummer 1608. En Veronica's top 3000. Ja, Jacqueline Koorn die zegt, ik ben naar haar concert geweest in de Ziggo Dome. Wat een stem en wat een lijf. Ik moet zeggen, ik heb haar lijf nog niet echt bekeken. Maar dat zal ik de volgende keer als ik weer zo'n videoclip voorbij zie komen zeker gaan doen. Ach, en dit is zo'n mooie app van de Annelies Niemer. Die zegt van, ja, wil je dit alsjeblieft voorlezen op de radio? Met mijn grote liefde, Friends, op ons vertrouwde plekje in Annecy. Genieten bij de zon en van elkaar. Het is zalig met de top 3000 op de achtergrond erbij. Dat is eigenlijk het enige dat we nodig hebben. Kijk, dat is toch mooi, weet je. Met z'n tweeën en dan die fantastische muziek erbij. En dan krijgen we nu ook nog eens een extra mooie. Dat is Toto met Home of the Brave op 1607. Ja, en er is eigenlijk maar eentje die dat heel mooi kan aankondigen. En dat is Jasper.
1: Hey Marisa, Jasper hier. Ik heb gestemd op de top 3000, Home of the Brave van Toto. De studioversie van het nummer is al waanzinnig goed. Maar toen ik hem in 1993 live hoorde met Donna McDaniels op backing vocals, was ik helemaal om. Hey, groetjes!

Oh, dit is zo leuk om te zien in de app. Mensen worden helemaal gek van deze plaat. Home of the Brave hoorde je van Toto. Fantastische gooi. Op een van de eerste cd's die ik ooit kocht in 1988. Dat was The Seventh One. En Eveline die zegt, dat is, ja, vond ik ook leuk. Ik was bij het concert van Toto. Ik vind dit nummer helemaal te gek. Hoe harder, hoe beter. En ik droom nu mee op mijn denkbeeldige drumstijl. Ja, lekker erdrummen. Dat is gewoon heel gezond. Ingrid zegt, potverdikkie, wat is dit mooi. En Rudy de Haar zegt ook, ach, Home of the Brave, wat is dit mooi. Corina, wat een fantastisch nummer draaien. Marisa, deze Home of the Brave horen we veel te weinig op de radio. Vind ik ook. En daarom zijn deze lijsten ook zo fantastisch. Zometeen, de man, de myth, de Rob Stenders. Hij gaat door naar Guus Meeuwis, Dondert en het

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boekje.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Social Deal Beauty, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
16: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: De kippiepan, de lekkerste hap.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap...
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Yes!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De verdachte van een sabotageaanval op het Duitse stroomnet is opgepakt, meldt de krant Frankfurter Allgemeine. Hij zou zijn opgepakt bij een verkeerscontrole. Afgelopen weekend begon een klopjacht na meerdere sabotageacties. Vandaag werd duidelijk dat de man waarschijnlijk ook wilde toeslaan bij een elektriciteitsstation in Doetinchem. Het is nog onduidelijk hoe lang de brug bij Nijkerk op de A28 dicht blijft. De provincie Gelderland is er niet blij mee en hoopt zo snel mogelijk van Rijkswaterstaat te horen hoe het zit. Vandaag is begonnen met het storten van zand en grind, omdat dat was weggespoeld rond de pijlers van de brug. Door de afgesloten A28 tussen Amersfoort en Zwolle worden straks weer flinke files verwacht. En de leider van Ceuta, een stukje Spanje in Marokko, wil meer hulp van de Europese Unie. Hij zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden nadat eind juli een enorme groep immigranten vanuit Marokko de grens was overgestoken. De Ceuta-leider wil geld om de grens beter te beschermen en voor noodhulp en ook meer Europese grensbewaking. Het weer dan vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Daar is het maar 17 graden. In het droge oosten 20 tot 23 graden. Op de weg nu nog rustig, eigenlijk één vertraging die opvalt. De A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder. 10 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
3: En wanneer worden 30 graden?
2: Niet meer.
3: Oké. Okay.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Dit is Radio Veronica. De top 3000.
12: Dit is Veronica.
11: Nummer 1605.

0: Perfect. Golden Years, de singleversie, is geen enkele reden voor te bedenken, maar het is zo. Zo'n 20 seconden voor het einde heb je een fade-out. Wij hebben hier natuurlijk de albumversie, zijn we hartstikke trots op. Wel 20 seconden langer en met een staand einde zoals het hoort bij zo'n wereldnummer als Golden Years, David Bowie. Het staat op 1605, Cindy Krijgsman, hulde Cindy voor het stemmen op dit liedje. Huub Heijnen, jij ook bedankt en Sjors van Est ook, want ik had de top 3000 niet graag gedaan zonder Golden Years van David Bowie. Op 1604, eens kijken of hij het net zo lang volhoudt als Golden Years van David Bowie. Sommieu en Have a Little Faith.
1: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
1: Alle tijden.
2: Bij Radio Veronica.
3: Will you speak?

0: faith.
1: Have a little faith in me. Ik zag hem even staan, have a little faith. Ik denk, hey, leuk, John Hyatt, maar het is Son Hyatt. Sommieu met Have a Little Faith, dankzij Wendy van Eldijk, Gwendolyn Vermeers van de Winkel met CK en Rick Simons. Het kan ook dat je het uitspreekt als Simons. Dankzij deze mensen staat dit nummer van Sommieu op 1604, Have a Little Faith. En ik neem aan Cici.
2: Ja.
1: Goed dat je er bent trouwens.
2: Oh.
1: Die andere staat het er ook wel in, van John Hyatt.
2: Oh.
1: Gabrielle weet het al.
3: Ja, op 1300 staat het.
1: Oh. Ietsje hoger zoals dat.
4: Hi, Radio Veronica, Suzanne hier.
1: Hoi.
4: Ja, Mike Destiny van Lionel Richie. Nummer 1 in Nederland in 1992.
1: Nee.
4: Wat een icoon die man. Onlangs nog gezien met een concert. Geweldig. En als dat nummer werd gedraaid in Noordwijk in de 90's, gingen we er los op. En ik zou je zeggen, nu nog steeds. Groetjes!

0: wel een beetje pedant, nummer 1, heus niet. Nou, daar zat ik zat er wel dichtbij. Ja, nummer 2, geloof ik.
1: Ja, nummer 2. Alleen Brian May, Too Much Love Will Kill You, stond toen de tijd hoog.
0: Brian May stond gewoon in de weg. Dat is hem. Lionel Richie, My Destiny, op nummer 1603. Gaat het eigenlijk weer goed met hem? Want ik zag hem laatst eens een keer vermoeid op een podium zitten. En daarna heeft hij ook zijn concert afgelast.
1: Ja, ik begreep een paar dagen later dat het inderdaad weer wat beter met hem ging. Dus dat is goed nieuws.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, eigenlijk hoef ik niks meer te doen. Want we hadden net een prima inspraakprocedure. Dat hebben we nu weer. Net Suzanne. En nu hebben we Priscilla, de queen of the radio.
2: Hey Rob, Priscilla hier. Touch Me van de Doors. Dat is toch jeugdherinnering ten top. Op vakantie in Spanje. Lang leef de lol. Ja, het brengt me weer helemaal terug naar die tijd. Top dat jullie die willen draaien. Groetjes.

0: Scratch a Grenade for You, Bruno Mars, op nummer 1601... dankzij onder andere Ralph Leeflang Lippinkhoff, Wendy Zwaan met AE en Quinty Beres. Allemaal gestemd op Grenade van Bruno Mars. Joost zegt lekker, top 3000 luisteren vanaf Cyprus. Groetjes Erik, Brigitte, Remco, Lottie, Peter en Joost. We zitten allemaal bij Joost.
1: Lekker.
0: Ja, en Dan die zegt, hoe kan ik met deze muziek mij nu normaal gedragen tijdens werktijd? Ik moet alles meezingen. Kan ik me iets bij je voorstellen? Nou ja, ik heb net een ontzettende harde confrontatie met mijn vriend Sietse overleefd. Want ja. Sietse, je hebt een klacht.
1: Nou, we moeten even terugkomen op de nummer 1603, Lionel Richie met My Destiny. We kregen natuurlijk een heel leuk appje van Suzanne met een prachtige aankondiging.
0: Vond ik ook, hè?
1: Waarin ze zei dat het een nummer 1 was in 1992. En toen hoorde ik jou gelijk zeggen, nee, nummer 2. Het klopt inderdaad, in de top 40 zeiden we gelijk, was het de nummer 2. Maar wat blijkt, in de single top 100, toch ook wel een gerespecteerde hitlijst, stond Lionel Richie wel degelijk 2 weken op nummer 1 in Nederland.
2: Is dit een rectificatie? Is dit een rectificatie?
0: Oké dan, maar ik bedoel het heus niet zo vervelend als jij het hebt ervaren, hoor.
1: Oké, je wilt het toch even opnemen voor Suzanne.
0: Ja, is goed, dat is mooi. Dan zijn we bij nummer 1600, mooi rondgetal. Zoals ik al zei, ik hoef weinig meer te doen, want daar hebben we dan Lars weer voor ingehuurd.
3: Hey Rob, Tracy zong dit mooie liedje in 1988. Ik vind het jammer dat we nu 38 jaar verder zijn en er nog steeds niks van hebben geleerd. Dus, tijd voor een revolutie. Groetjes, Lars.
0: Ja,

0: toch mooi. Lars die bracht meteen weer engagement mee. Talking About a Revolution, Tracy Chapman, staat op nummer 1600 in onze top 3000 alle tijden, samengesteld door jou. Hey, Siet, zometeen heb jij weer het nieuws. Wat zit erin? Het
1: gaat over de acties van de vakbonden.
0: Gaan we eerst eventjes naar onze reclameminuten. Misschien zit onze vakbondsleider daar wel in. Hè? Tot nu toe doet hij dat elk reclameblok.
2: De reclameminuut.
3: Deze week in de bonus, AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 per 1 gratis.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het is ietsjes over 2:30. Je raadt nooit wat ik trouwens straks heb. En nummer 1 uit 1992 van Brian May. Too Much Love Will Kill You. Maar dat is straks pas.
2: Echt waar?
1: Ja, die staat er. Hoe is het met het laatste nieuws?
3: Vakbonden FNV, CNV en VCP staan samen in de strijd tegen de kabinetsplannen, zeggen ze tijdens een actie in Den Haag. De bonden gaan nog niet in op een uitnodiging van minister Velpri van Sociale Zaken om weer te onderhandelen over bezuinigingen op uitkeringen. Volgens de CNV is uitstellen van bezuinigingen niet de bedoeling, maar moeten de plannen helemaal van tafel.
1: Zit je niet in onze kamerblok, hè?
2: Nee.
1: Hansie. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
3: Ja, een paar files die nu opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd vanaf 7 naar 10 minuten extra. Bij geval op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 25 minuten extra. Daar is de rechterruis ook dicht. En een ongeluk met een vrachtwagen op de N57, de Oosterschelde-kering. De weg is daar dicht. De weg van Middelburg richting Brouwersdam 20 minuten extra.

1599. Stefan Hendricks heeft erop gestemd. André Timmerman ook. Anton van Vulpen ook. Een soort vulpen. Genesis en Invisible Touch. 1598. Een van de ultieme zangers aller tijden. Otis Redding. Hij staat, God zij geprezen en bedankt, nog een paar keer in de top 3000. Onder andere met deze I've Got Dreams.

Ik zou wel even live willen zien, maar helaas is mij niet gelukt. Omdat ik er nog net niet oud genoeg voor was en hij net niet oud genoeg geworden is. De grote, legendarische, briljante Otis Redding, I've Got Dreams to Remember, op nummer 1598. Onder andere dankzij Meindert Winkel, Pieter Hoek en Rianne Duroon in onze top 3000. En

0: Mona. 1595 discussie hier in de studio.
1: De top 3000.
0: We weten het niet helemaal zeker. We kregen net post binnen. Bemoei je er vooral mee. Hè? Ik bedoel, samenstellen gaat niet meer. Maar het is wel leuk als je bepaalde herinneringen bij een liedje hebt. Dat je denkt, ah, gooi ik er even uit. Vind ik mooi, vind ik lelijk. Kan allemaal via de app van Radio Veronica. We hadden Brian May en Too Much Love Will Kill You. 1596 heeft ooit een paar weken één gestaan in Nederland. En heeft in de top 40 in elk geval de weg versperd voor een ander prachtig nummer. Ja. Weet je toevallig nog welke?
2: In My Destiny, Lionel Richie.
0: Fantastisch. We beter gewoon hitparadekenner. Ja, nee, zo. Nee, we hadden net dus die Brian May, Too Much Love Will Kill You. En Arne Burghout, die meldt zich en die zegt, ga spontaan van janken. Ach ja, hoort erbij.
2: Ja.
0: Gabriela, ja, zegt, hij vindt het dus schitterend.
3: Ja, dat denk ik, ja.
0: En wordt emotioneel en zegt, ja, het hoort erbij. Ik interpreteer het anders. Ik denk dat hij het een lelijk nummer vindt. Maar denk, ja, goed, snap het nummer. Too Much Love Will Kill You, top 3000, hoort erbij.
3: Ah.
0: Hoe zit jij erin, Siet?
2: Hey, ik denk dat het van positieve emoties is.
0: Ja. Arne, we horen graag van je hoe je het bedoelde. Willen we graag weten. Too Much Love Will Kill You, Brian May, op 1596. Op 1594, de man met maar één hit. Dat is Ralph McTell.

0: van Streets of London, 1594. We hebben antwoord van Arne. Jij was natuurlijk weer, natuurlijk, zoals altijd, was jij natuurlijk weer degene die het goed had. Want inderdaad, hij bedoelde het 100% positief. 100%, ik geniet gigantisch van deze top 3000. Dit nummer is ook geweldig, BTW. Dat is deze, denk ik, Streets of London van Ralph McTell. En dan is er nog iemand, Lawrence, die zegt, mooi, Madonna, waar blijft de tijd? Ik weet nog toen ze in de Kuip was, 1987. En Antoinette vindt Brian May dan echt om te janken. En Bertien zegt, ik vind dit veel emotioneler dan die hele Brian May. Maar Arne was dus positief en dat viel weer mee.
1: De top 3000. Monica.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
3: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. recyclevoorbedrijven.nl.
4: Vul je

0: zoveel deals bij Bol.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: Bijna. Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Omroep Ongehoord Nederland raakt de licentie kwijt. Volgens het AD maakt mediaminister Letschert dat straks bekend. Ongehoord Nederland ligt al langer onder vuur omdat het zich niet aan de regels hield. Zoals er sprake van belangenverstrengeling en hield de omroep zich niet aan de eigen regels. Na een uitzending met een toespraak van Adolf Hitler vroegen de meeste partijen en omroepen om Ongehoord Nederland uit de NPO te zetten. Dat veel kinderen nog steeds niet goed kunnen lezen betekent werk aan de winkel, vinden de basisscholen. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school, blijkt uit onderzoek. Volgens de basisscholen is het ook belangrijk om het plezier in lezen terug te krijgen en moeten ouders en de politiek daar ook iets mee. En de verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet is opgepakt. Op verschillende plekken in Duitsland waren de afgelopen tijd aanslagen of pogingen op energiecentrales of hoogspanningsleidingen. De verdachte schreef in brieven dat hij tegen het ernstig vervuilende bruinkool is, waarmee in een deel van Duitsland nog energie wordt opgewekt. Het weer dan, nu vooral in het noorden en westen al regen. Dat schuift de rest van de dag langzaam op naar het oosten. Het is 17 graden in de regen en in het zuidoosten nu nog 22 tot 24 graden. Morgen zijn er buien tussendoor zon en dan 18 graden. Ik wil zeggen, nu nog rustig op de weg. Een paar files die opvallen. De A27 Almere-Gorkum voor Lunette. 18 minuten door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Ook een pechgeval op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein. 8 minuten extra. En een ongeluk met een vrachtwagen op de N57. Middelburg richting Brouwersdam. Daar is de weg in beide richtingen bij de Oosterscheldekering helemaal dicht. Richting Brouwersdam is je vertraging 19 minuten. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
5: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: 1593, Eric Clapton en zijn versie van Cocaine. Hij had de cocaïne geleend van J.J. Cale. Of sowieso wel iemand waar hij bewondering voor had. After Midnight heeft hij ook van hem geleend. En daar heeft hij goede zaken mee gedaan, ook voor de J.J. Cale zelf trouwens. Eric Clapton en Cocaine 1593. Paul zegt, ik had die J.J. Cale versie. Toon zegt, goedemiddag vanuit Noord-Ierland. Geniet ik in de keuken van het restaurant waar ik werk van deze lijst met de allerlekkerste muziek. Groetjes van Toon. Hey, Coke 1. Hij is aan het koken, hè?

0: Dat zegt Henk Elsing. Annelies Niemeyer heeft er ook op gestemd. Gert-Jan van Voren ook. Jan Molenaar ook. En Wesley Aalders ook. En Helene Welgave ook. Allemaal gestemd op deze mooie van Cyndi Lauper. Time After Time. Grootste compliment uit haar leven. Noemt zij je dat Miles Davis Time After Time ook heeft opgenomen. En die versie hoor je nu een klein beetje. Geef mij je gelegenheid om even Joyce te laten horen. The Joyce of a New Generation.
1: Hey Rob, ik heb gekozen voor het nummer Addicted to You van Avicii, omdat ik daar gewoon heel veel toffe herinneringen aan heb. Ik heb hem live gezien in 2014 in Antwerpen in het Sportpaleis. Maar Radio Veronica, ik ben ook wel een beetje addicted to you. Groetjes, Joyce vanuit het mooie Meegen.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Radio Veronica.

0: Zit de concurrentie ook in het achtergrondkoor? Hier zou ik zitten.
1: The Rolling Stones.
2: De top 3000. Radio Veronica.
0: Man, all you need is love. Het ging de hele wereld over. Hè? Wat is een satellietje, hadden we net de lucht ingeschoten. En bij een proefprogrammaatje over de hele wereld uitgezonden hadden we de Beatles ook met All You Need Is Love. En ik zie mezelf dan nog in dat koor zitten. Nee, ik was er te jong voor. Ziet ze.
3: Ach, gelukkig.
0: All You Need Is Love, Yvonne Bloemers. Dat is mooi. All You Need Is Love, The Summer of Love. En dan Yvonne Bloemers heten. Pieter Emme, die hebben allemaal gestemd op All You Need Is Love. En Mark, die heeft daar nog een mooi audio-appje bij ingesproken. De samenvatting daarvan is: hoor dit nou eens goed. All you need is love. Veel andere dingen heb je helemaal niet nodig. Jeroen de Boer die zegt: hey Rob, we luisteren heerlijk vanaf het eiland Karpathos op een lichtbed bij het zwembad. Fijne uitzending nog, Corina en Jeroen. Remco Sterker zegt: hoi, heerlijke muziek luisteren. Aan het luisteren op het strand met 32 graden. Dat ziet iedereen gewoon op het strand te luisteren. De Côte d'Azur, ga zo door. Nou ja, dankjewel iedereen die gestemd heeft op deze top 3000. Daardoor gaan wij zo door. Côte d'Azur, dan heb je toch de rug die inmiddels als een Chinese vlag is, als je een beetje lang ligt, toch? Zo rood. Ja. Nog even terug naar Time After Time van Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Linda Jansen zegt: mooi. Ik vond Cyndi Lauper als puber in de ethisch stiekem leuker dan Madonna. En Girls Just Wanna Have Fun vond ik ook top. En die zullen we ongetwijfeld nog vinden in de top 3000. Dan hebben we ook nog een heel klein beetje. Luister maar eens naar Sandra.
4: Hoi Rob, met Sandra. Ik heb gestemd op Black Rose, Remedy. In 1992, toen het nummer uitkwam, heb ik mijn eigen Remedy gekregen. Ik ontmoette mijn huidige man. We zijn al 34 jaar gelukkig samen. En het nummer is gewoon zalig om mee te zingen. Als ik toch zo gitaar zou kunnen spelen. Geweldig. Groetjes.

0: Zelfs in Bayern is het 30 graden. Dat weet ik van Klaas Bert, die zit te luisteren. Black Crowes en Remedy hadden wij op nummer 1589. Zometeen het nieuws van Sietse. Wat heb je in nieuws zitten, Sietse?
1: Ja, interessante tips over de Odido-hacker.
0: Aha, eerst nog eventjes naar de reclameminuut.
2: De reclameminuut.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Zit hij toch een half van nu in de reclame, ja. Hè, Hans Beckman. Het is eentjes over 2:30 geworden. Kun jij ons vertellen wat het allerlaatste nieuws is?
3: Bij de politie is zeer interessante informatie binnengekomen na het uitzenden van de stem van de Odido-hacker. Dat gebeurde gisteravond in Opsporing Verzocht. Daarna zijn 20 tips binnengekomen waar volgens de politie zeker iets tussen zit waar ze mee verder kunnen. Dankzij het telefoontje naar de klantenservers kon de hacker, die deed alsof hij van de ICT-afdeling was, bij de gegevens van miljoenen Odido-klanten.
2: Ben er zelf onvrijwillig ook eentje van. Wat komen van de zaken? Titi, nu we elkaar toch spreken. Ja. Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Raindrops keep falling on my head. Dus dan is er meestal wel wat vertraging.
3: Ja, het kan straks flink losgaan qua files, is de verwachting. Maar voorlopig is het toch vrij rustig. Een paar files die opvallen, de A27, Almere-Gorkum. Voor Lunetten 10 minuten door een vrachtwagen met pech. Op de N59, Sirooskerken richting Hellegatsplein. Voor Zierikzee 12 minuten. En meer problemen in Zeeland zijn er op de N57. Daar is de Oosterscheldekering in beide richtingen dicht door een ongeluk.
2: Ik heb er wel een beetje naar uitgekeken. Niet naar de Oosterscheldoor trouwens, maar naar Michael Jackson en Rock With

Bij Wouter Frank ook al op. Het gaat maar door. We luisteren ook naar de top 3000 aan het zwembad vanuit Kreta. Groetjes Rob en Anneke. Jan heeft nog even over de Oosterschelde Schelderdam geblokkeerd. Zeelandbrug 6 weken dicht voor Zierikzee. Vast op Schouwen-Duiveland. Dan maar top 3000 luisteren. Nou, die rollen zijn slechtere alternatieven. De allerbeste van Michael Jackson hebben wij ook gehad. Dat was Rock With You. En die staat op nummer 1588. Alex Willems heeft erop gestemd. Linda Roos ook, zonder Jessica. En Manon Horsting ook. En dan zijn we bij nummer 1586. Even gewoon voor de gein popquizzen. Dit was een dubbele A-kant. Hoe heet de andere kant van deze single? Dit is natuurlijk wel de populairste kant van de single. Rivers of Bar.

Morgen van 1978 stond het nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Nu nog steeds in de lijst op 1586. Er was één dubbele A-kant. Aan de andere kant van de single Rivers of Babylon. Sommige DJ's die draaiden het singeltje op. Want daar hadden we op een gegeven moment na een weekje of 9 nummer 1 hadden we Rivers of Babylon wel gehad. En dan kregen we Brown Girl in the Ring. Roy Hoenjet, die heeft dat goed. En die sturen we een heel top 3000 prijzen.

Hey Radio Veronica, ja, Pink Razor Glass, nummer waar ik op heb gestemd. Gewoon puur omdat ik het zo'n lekker nummer vind om onderweg te luisteren in de auto. Helemaal losgaan met Pink. Groetjes erin.

1584, Pink, ze pakte de hele hand. Rick Dol, Lisa Frank, Bernadette en Liefkes hebben gestemd op Raise Your Glass. Dan hadden we nog Sammy van Ramse Shaffi, kregen we post binnen van Sammy. Die zegt, hey, heerlijk, ik kom net uit de regen, parapluutje erbij, liefst van Sammy. Een van de allerbeste zangers die in Nederland ooit rijk geweest is. Dat geldt eigenlijk voor het volgende bandje ook. Een van de allerbeste bandjes en originele bandjes uit Nederland. De Nits op 1583.

0: 83, de top 3000, Dennerdoor, zometeen met Wouter Frank.
1: De top 3000. Monica.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven 1%.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 3:00.
15: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. De brug op de A28 bij Nijkerk blijft nog zeker tot en met morgen dicht, zegt Rijkswaterstaat. Gisteren werd de weg in beide richtingen afgesloten omdat rond de pijlers van de brug te veel zand en grind was weggespoeld. Dat wordt nu opnieuw gestort als tijdelijke oplossing. Het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, heeft mediaminister Letschert volgens verschillende media besloten. De afgelopen jaren kreeg de omroep al boetes voor het verspreiden van desinformatie, belangenverstrengeling en het niet willen samenwerken met andere omroepen. Na het uitzenden van een toespraak van Adolf Hitler vinden ook de NPO en Tweede Kamer het genoeg. Ongehoord Nederland kan nog wel bezwaar maken tegen het besluit. De verdachte van meerdere sabotageacties bij het Duitse stroomnet is opgepakt. Volgens de Duitse politie had hij op dat moment explosieven bij zich en was hij in de buurt van een energiecentrale bij Aken. De man heeft op verschillende plekken in Duitsland stroomkabels, transformatorhuisjes en energiecentrales gesaboteerd. En in een lege Galgenwaard heeft FC Utrecht toch nog een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. De laatste 26 minuten van die Eredivisiewedstrijd werden net gespeeld, omdat het duel zaterdag werd gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Utrecht stond toen 3-1 achter en scoorde vanmiddag dus nog twee keer. Het weer dan, regen trekt steeds verder richting het oosten. Daardoor zijn er grote temperatuurverschillen. Van 16 graden in het noordwesten tot 25 in Limburg. Vanavond is er overal regen. Morgen buien, tussendoor ook zon, dan rond de 18 graden. Situatie op de weg nog niet heel erg druk. Zo'n 50 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Lunette. 10 minuten door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Ook een pechgeval op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, 14 minuten extra. Dan een afsluiting op de N57 tussen Middelburg en Brouwersdam is in beide richtingen de Oosterscheldekering dicht. Na een ongeluk, kan nog wel even duren voordat het daar is opgelost. Tot slot ook nog drukt op de N59 Sint-Rooskerken-Hellegatsplein, daarvoor Zierikzee, 8 minuten.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond.
5: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackbam. Wat is jouw favoriet?
3: Kippie.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Stir It Up van Bob Marley en The Wailers staat op 1582 in de Radio Veronica Top 3000. Veronique Jansen, Jeroen van den Bossen, Hedy Bouwmeester, Louis Smitskamp, Robert de Gier

0: Bob Marley. Het leek me zo leuk om, als we dan iets van hem draaien, om even een klein stukje te laten horen. Bob Marley was een fantastisch artiest.
1: Ja, maar niet te verstaan in interviews.
2: Nee.
1: Ik klopt wel, ja.
0: Het zijn ook vaak hele oude opnamen. De man is natuurlijk al heel lang geleden overleden. En als je gewoon met je koptelefoontje op thuis naar je laptop zit te kijken, is het wel leuk. Maar ik dacht, voor de radio wordt het wel heel ingewikkeld. Dus nee, Bob Marley wel gedraaid, maar geen fragmenten van hem. Daarentegen is zeer goed verstaanbaar iemand die een mooie motivatie heeft bij het nummer dat we nu gaan draaien van Danny Vera, The Devil's Son. Luister even naar Marjolein.
3: Vanuit Zwitserland, even een melding over Danny Vera, The Devil's Son. Het is gewoon een geweldig nummer en het geeft gewoon weer hoe goede artiest Danny is. En hij kan veel meer dan alleen maar rollercoaster. Dus vanuit de Fourcarpas in Zwitserland zeggen wij hele fijne dagen.
4: Nummer 1581.

0: beste man-eater. Staat op 1580 in de Radio Veronica Top 3000. En is door een hoop mensen opgestemd. Laat ik zo maar even een paar namen noemen. Kimi Kok bijvoorbeeld, Johannes, Joris van Kaam, Victor van der Raven. En vele andere. Maarten die schrijft er nog over. Zeg je jaren 80. Dan zeg je wat mij betreft Hall & Oates zonder twijfel in de lijst.
1: Het enige lullig is, die mannen met elkaar kunnen ze totaal niet meer overweg.
0: Zijn ze kwaad?
1: Ze zijn kwaad elkaar. Sterker nog, Daryl Hall kan het niet opbrengen om iets aardigs te zeggen over John Oates. Mooi fragment gevonden. Waarin hij in een interview ongeveer 2 jaar geleden vertelt dat eigenlijk ieder idee waar John mee kwam, was eigenlijk gewoon een rot idee. Luister.
2: He sat me in a room one night. They're hits. And he played me these 2 songs. One of them, and I can't remember the second one, what the second one was named. But the first one he played was a song called Love on a Rooftop. It was the biggest piece of shit I've ever heard in my life.
1: Bizar, hè?
0: Ja. Dus ik heb het ook altijd als ik een radioprogramma van jou luister. Dat je alleen presenteert.
1: Nou, het is lekker met je. De Bee Gees, ze staan verderop in de Radio Veronica Top 3000. Even kijken, we gaan naar nummer 1579. Dit is ver voor Saturday Night Fever.

0: Texans Tax.
1: Bee Gees. Even kijken, nummer 1579 in de Radio Veronica. Top 3000.
2: Heel veel mensen hebben op deze plaat gestemd. Eddie van Haafden, John Roeleveld. En we hebben Jelle Hengelveld, Edwin Brands. Oh, die hebben gebeld trouwens. Edwin Brands hebben we aan de lijn. Edwin, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Want jij hebt gestemd op de nummer 1578.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. Welke plaat is dat?
3: Dat is een Unstoppable van Sia.
1: Ja. Maar daar zit wel een verhaaltje bij, geloof ik. Jij bent groot metal-liefhebber, toch?
3: Ja, dat klopt. Een paar jaar geleden heeft de band, Duitse metalband Lord of the Lost meegedaan aan het Songfestival. Ze zijn hopeloos laatste geworden. Ja. Maar echt wel een hele, hele vette band. Ja. En die hebben ooit een cover gemaakt van Unstoppable van Sia. Maar ja, die gaat natuurlijk nooit de top 3000 halen. Nee. Dus vandaar het origineel.
1: Ja, maar ik heb wel een fragment van die, zeg maar, die ik heb het nog niet gehoord. Maar is dit hard?
3: Het is iets steviger dan het origineel.
1: Jij vindt dit gewoon een heel rustig begin van gewoon heavy metal, toch?
3: Precies.
1: Oké, okay, even luisteren. Oh, dit vind ik wel meevallen, dit. Maar grappig dat jij dan het origineel toch ook wel kan waarderen. Daarop stem voor de Radio Veronica Top 3000. Vind ik wel een mooie, Edwin.
3: Ja, precies. Kijk, wat ik al zei, Lord of the Lost komt er niet in, maar Sia is ook heel vet.
1: Nou, gaan we die draaien. 1578, succes met de metal en dankjewel voor het stemmen. En geniet van het restant van deze top 3000, hè?
3: Hey, dankjewel.
2: Doei, Edwin.
1: Latertje.
3: Doei.
1: Hoi, hoi.

0: Julia en Unstoppable in de Radio Veronica Top 3000. Dit is nummer 1578. Daarvoor hadden we Edwin aan de telefoon. En ik word wel terecht geweest naar aanleiding van het gesprek met Edwin.
1: Hoezo?
0: Nou, aan het einde zei ik ineens tegen Edwin, ik hoorde mezelf ook zeggen, ik dacht, waar komt dit vandaan? Toen zei ik, latertjes. En ik krijg nu een appje van Raymond die zegt, serieus Wouter, latertjes, niet meer doen.
1: Nee, maar überhaupt, woordjes waar tjes achter zit, dat kan natuurlijk eigenlijk echt niet meer.
0: Kan echt niet meer.
1: Vrouwtjes. Kan echt niet meer.
0: Sietje.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Maar latertjes is wel echt het allerergste.
1: Latertjes.
0: Oude boef. Wat boefje van me. Wat zit er allemaal in het nieuws zometeen?
3: Ongehoord Nederland raakt licentie kwijt en Tweede Kamergebouw beklad.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Veronica Weerbericht.
5: Nou ja, zoals ik gisteren al had voorspeld, de zomer is helemaal kapot. Er is niks meer over van de zomer, nee, zonder gekheid. Regen trekt verder naar het oosten, daardoor zijn er behoorlijke temperatuurverschillen. 16 graden in het noordwesten, 25 in Limburg. Vanavond overal regen, morgen buien, tussendoor zon en dan rond de 18 graden. Het is de hoogste tijd voor het nieuws. Ziet Roskam om 4:05. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Mediaminister Letschert wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Dat bevestigt nu ook de directeur van de omroep. Verschillende media melden eerder al dat de minister na meerdere overtredingen genoeg vindt. Voorlopig kan Ongehoord Nederland nog blijven uitzenden, zeker omdat die in bezwaar zal gaan. Rijkswaterstaat hoopt dat de A28 bij Nijkerk donderdag weer open kan. Tot die tijd wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing om de Hardenbergerbrug weer veilig te maken. Zand en grind dat is weggespoeld rond de pijlers van de brug wordt nu opnieuw gestort. En pro-Palestijnse demonstranten hebben het Tweede Kamergebouw beklad. Ze hebben onder andere boycott Israël op de ingang gespoten. 2 mensen zijn aangehouden, ook binnen was protest. Er werd geschreeuwd tijdens het vragenuur waarna de publieke tribune is ontruimd.
7: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 40 meldingen, 154 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Eindhoven Den Bosch tussen Bokstel en Vught. Daar ruim een half uur vertraging. De A16 Rotterdam Breda voor Hendrik Ido Ambacht. Daar 5 minuutjes vanwege een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is daar dicht. De A27 dan Utrecht Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Daar 9 minuten. En de A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Lunette. Daar een kwartier vertraging ook vanwege kapotte vrachtauto. En daar is dan de rechterrijstrook ook weer dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
4: Je luistert naar de top 3000.
5: Robert heeft een bericht voor ons achtergelaten. En ook hij heeft in de gaten, de zomer is kapot.
8: Hey Wout en Frank, vrienden. Ja, ik zit hier naar buiten te kijken en waar blijft die zomer? Laat die zomer lekker even terugkomen. Dat je die heerlijke muziek hebt, dat je een drankje hebt, dat je de zon hebt, de zee. Nee, we gaan niet voor Rutger van Barneveld. We gaan voor een echte Spaanse klassieker. Julio Iglesias met Quiero.
5: Toch een beetje de Rutger van Barneveld van Spanje, Julio, toch? Maar inderdaad, de zomer is weer even terug op 1577.

0: Bosman is een man van weinig woorden. Over die ABC, Poison Arrow, schrijft hij fascinerend nummer, uitroepteken. Nou, dankjewel voor het uitbrengen van je stem op ABC en Poison Arrow.
1: Stereophonics, dit is de enige notering die ze hebben in dit mooie lijstje. De Radio Veronica Top 3000, Maybe Tomorrow, die staat op 1575.

0: een helder dit. It's only rock and roll, but I like it van de Rolling Stones op 1574.
1: Opgestemd door onder andere Michael Haars. Carla Haars. Kijk, dat is leuk, hè? Het is gewoon met de hele familie. Die hebben gewoon met z'n tweeën op die plaat gestemd. Leuk. Limke van der Wal en Kimberly Klaas, die zegt alles van de Rolling Stones verdient een plek in jullie top 3000. Nou, ze zijn sowieso hofleverancier, want we staan maar liefst 31 keer in onze top 3000. Kortom, je hoort ze nog veelvuldig voorbij komen.
0: We gaan een plekje verder. We gaan naar 1573. En dat is een heel ander geluid dan Rolling Stones, maar mensen hebben daar mooie herinneringen aan. Bijvoorbeeld Maaike, die vertelde ons het volgende.
2: Het volgende nummer is een van de nummers waar ik mee ben opgegroeid in de jaren 90. Nog steeds komt deze altijd voorbij als ik naar een foute feestje of naar een 90s party ga. Omdat ik gewoon een 90s kid ben, ga ik graag ook naar die feestjes. Dus op 1573 gaan we horen de Fingerboys met Hey, we're going to Ibiza.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll...

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knocked some fucking heads around and I cracked the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
8: Alle Sikkensverf bestel je bij
9: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS Credit Card en Google Pay.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
14: Doe het lekker zelf,
13: dat zeg ik.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Hijs de zeilen.
16: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
17: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
23: Ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws.
28: Het is 4 uur.
29: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
30: Goedemiddag. Mediaminister Letschert wil ongehoord Nederland uit de publieke omroep zetten. Dat vertelde ze de directeur van de omroep net in een gesprek. De afgelopen jaren kreeg Ongehoord Nederland al boetes voor het verspreiden van desinformatie, belangenverstrengeling en het niet willen samenwerken met andere omroepen. Na een uitzending met een toespraak van Adolf Hitler willen de andere omroepen en de Tweede Kamer van Ongehoord Nederland af. Er zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen over de grote Odido-hack. Daar zit volgens de politie interessante informatie tussen. Gisteravond was in opsporing verzocht de stem te horen van de verdachte die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als ICT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Een arts uit het Noord-Hollandse Bergen wordt verdacht van kindermisbruik op de Filipijnen. Hij zou aan zeker 4 kinderen hebben gezeten, de jongste was pas 3. Misbruik gebeurde 3 jaar geleden al, maar kwam dit voorjaar pas aan het licht na een tip uit Amerika. En FC Utrecht is beloond voor het wangedrag van de eigen fans, vindt aanvoerder Kramer van Go Ahead Eagles, nadat zijn ploeg een 3-1 voorsprong verspeelde in het restant van de gestaakte wedstrijd.
31: Ja, het is zuur, want je was eigenlijk de eerste 60 was je zoveel beter. En dat je dan uiteindelijk nog gelijk speelt, is jammer.
30: Ja, dat zei hij bij ESPN. Na het gooien van vuurwerk en bekers op het veld werd het laatste half uur van Utrecht Go Ahead vanmiddag in een leeg stadion uitgespeeld. 3-3 werd het. En het weer dan. De regen breidt steeds verder naar het oosten uit. Daarin is het maar 17 graden. In het nu nog droge zuidoosten is het 22 tot 25 graden. Morgen zijn er buien tussendoor zon en rond 18 graden. De spits komt verder op gang met zo'n 90 meldingen. Meer dan 400 kilometer inmiddels. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A2 Eindhoven richting Den Bosch voor Vught. 52 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Een vrachtwagen met pech op de A16 Rotterdam-Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht ruim een kwartier extra. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 16 minuten extra. En de andere kant op A27 Almere-Gorkum voor Lunette 19 minuten.
32: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
33: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
34: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
33: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Ziggo.nl/business.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
5: Het is fabrieksteel bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
8: Kippie.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Prince wilde het einde van Let's Go Crazy, wilde hij een beetje klein houden.
4: Ja.
3: Dat hij een beetje kort houden.
4: Ja, dat is mislukt.
3: Jezus, wat een plaat, hè, wat een plaat. Dus de albumuitvoering Let's Go Crazy in 1984. En na het overlijden van Prince kwam het nummer opnieuw in de belangstelling. Er is veel op gestemd, met mooie motivatie.
4: Leon ter Horst, Nicolette Bos, Wilco Woldman, Jeroen Zierik C, Liska van Vorst, Peter Weijers, Richard Sluier. Dona King die zegt, ja, die plaat is, die moet er gewoon in. Volkomen logisch. Verdient helemaal geen toelichting. Het is gewoon een absolute topper, deze plaat. Overigens, je hoort het bijna niet, maar dit nummer werd geprogrammeerd met de Lin LM1 drumcomputer, wist jij niet, hè?
3: Nou, ik weet dat dit voor liefhebbers en kenners is dit een ding.
4: Dat is bizar.
3: Maar ken jij dat ding ook echt?
4: Ja. Prince gebruikt het heel vaak, deze Lin LM1 drumcomputer.
3: Ja, ik zie het zo kijken, die gaat het nu googlen.
4: Ja, ik heb geen idee.
3: Ik heb dat ook wel eens gehoord, ja. Dat inderdaad, er zijn een paar van die drumcomputers. Ja, ik heb er allemaal geen verstand van, maar als je die dingen hoort, dan herken je heel veel platen weer terug.
4: Ja, precies, ja.
3: Oh, hij ziet er wel goed uit. Ziet hij er goed uit?
4: Ja, mooi dingetje.
3: En die drumcomputer ook.
4: Maar dit nummer werd geprogrammeerd met de Lin LM.

0: Lieke Kramer die schrijft, ik heb weinig nieuw in mijn stemlijstje staan, maar deze moet er toch echt in als het om nieuwe platen gaat. Een van de beste platen van het laatste decennium. Slow Hands van Nau Horn staat op 1570 in de Radio Veronica top 3000.
1: Harold, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: We gaan naar 1569. Daar staat Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town. Waarom is het zo belangrijk dat die in de top 3000 staat?
2: Ja, sowieso is dit een nummer waarvan iedereen het denkt van, oh, dit ken ik, maar wie is het eigenlijk?
1: Ja.
2: Dus de eerste tonen, je weet gelijk, oh, dit nummer ken ik. Dit nummer, dat is gewoon heerlijk om mee te doen.
1: Ja.
2: Till is zelf, de uitvinders van de harmonieuze gitaarsolo's, dubbele gitaarsolo's.
1: Ja?
2: Die bands hebben geïnspireerd, zoals Iron Maiden, Judas Priest, Metallica en ga zo maar door.
1: Ja, wat goed, ja.
2: Ja, en wat belangrijker was, in 1976 is het nummer uitgebracht. Het heeft de weg geopend voor heel veel Ierse rockbands zoals U2, Boomtown Rats.
1: Nou.
2: Dus hun stempel is gedrukt. En ja, ja. Ze krijgen te weinig waardering.
1: Nou, en je zou er nog één ding bij kunnen zeggen. Het is jaren gebruikt door de Amsterdam Admirals als teamsong.
0: Oh, ja.
1: Dat was een Amsterdamse voetbalclub. Voetbal met de F, American Football.
2: American Football, ja.
1: Ja, en daar werd het ook bij gebruikt. Dus ja, we kunnen nog even doorgaan. Dan hebben we nog 5 redenen bedacht. Maar in principe zijn we wel rond, toch?
2: Ja, ik kan er wel heel veel meer gaan vertellen waarom iedereen televisie moet gaan volgen of gaan ontdekken. Maar ja, dus, ga op Spotify luisteren. En, is natuurlijk dit nummer bij jullie en de rest van de top 3000 ook. Als het afgelopen is,
1: ja,
2: kunnen jullie op Spotify gaan luisteren naar televisie.
1: Heel mooi. Ik vind het mooi dat je zo enthousiast bent. Hey, thanks Harold. En ik wens je een mooie middag. Geniet van Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town. Want volgens mij vind je dat best een leuk liedje.

0: vind het een beetje, ik vind het eigenlijk heel onprofessioneel.
1: Ik had een dropje genomen, sorry. Eric Carmen en Hungry Eyes.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En die Hungry Eyes die staat in de top 3000 op nummer 1568.
0: Siets Roskam, hoor je zo meteen bij het nieuws. Siets, wat heb jij zo meteen in het nieuws?
3: Ongehoord Nederland is te ver gegaan en deelauto's morgen populair.
2: Veronica.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Veronica Weerbericht.
13: Regen. De regen breidt zich steeds verder naar het oosten uit. Daar is het maar 17 graden. In het nu nog droge zuidoosten is het 22 tot 25 graden. Morgen overal buien, tussendoor schijnt de zon en dan wordt het zo'n 18 graden. Zachtjes vallen de bladeren van de bomen en is de herfst begonnen. 4:55. Hier is het nieuws met Siet Roskamp.
14: Goedemiddag. Omroep Ongehoord Nederland raakte de licentie kwijt om uit te mogen zenden, maakte mediaminister Letschert net bekend.
15: Bij Ongehoord Nederland gaat het niet om één incident of één misstap. Het gaat om problemen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. En nee, daarmee bedoel ik nadrukkelijk niet de redactionele inhoud.
14: Daar gaat ze niet over, zegt de minister. Het zijn overtredingen zoals belangenverstrengeling, niet willen samenwerken met andere omroepen en het niet laten zien waar al het geld aan wordt uitgegeven.
13: Moeten ze dan meteen stoppen ook met uitzending maken?
14: Nee, want ze krijgen de komende tijd de tijd om bezwaar te maken en er gaat dan weer een hele procedure overheen en daarna wordt uiteindelijk besloten of het definitief wordt.
13: Oké.
14: Uiterlijk donderdagavond moet de A28 bij Nijkerk weer open. Tot die tijd wordt hard gewerkt om de Hardenbergenbrug weer veilig te maken, zegt verkeersminister Karremans. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Meer onderhoud aan de brug is later nodig. En vanwege de OV-staking morgen zijn deelauto's erg populair. Autodeelbedrijven zien nu al dat er honderden zijn gereserveerd en ze verwachten morgen nog veel meer ritten met de auto's die je makkelijk kunt huren voor korte tijd.
13: En waarschijnlijk dus morgenochtend ook echt beestachtig druk in de spits. Ja, het is regenachtig, ja. Het is stakingen. Morgen 14 miljoen kilometer file, denk ik.
16: Jij hebt een rustig dagje, toch? Dus als er mensen zijn die zoiets hebben van joh, ik heb nog een klein liftje nodig. Wout, die komt je met heel veel liefde ophalen.
13: Nou ja, nee hoor, ik wil best mensen meenemen. Want zo moet je het morgen wel een beetje oplossen. Je moet echt een beetje met elkaar gaan rijden, anders kom je er gewoon.
14: Ik denk dat heel veel mensen gewoon lekker thuis gaan.
13: Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook.
16: Radio Veronica Verkeer dan, want thuiswerken gebeurt op dit moment zeker niet. 128 meldingen, 654 kilometer in totaal. Het is gewoon hartstikke druk op de weg. De A2 Eindhoven Den Bosch tussen Eckersweijer en Bokstol. Een half uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A4 Den Haag Rotterdam voor knooppunt Benelux. Een uur vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. De A50 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk. 34 minuten. Wat?
14: A15.
16: Wat zei ik dan?
14: 50.
16: De A15 Gorkum Ridderkerk. Sorry. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk, 34 minuten. Ja. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. 16 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers erin? Compleet foutloos? Ga dan even naar de app van Flitsmeister. Ja,
13: precies. Gaan we door met 1567 in de Radio Veronica Top 3000.
8: Wout en Frank.
13: En daar staat Jamiroquai.
8: Dit is Veronica. Nummer 1567.
9: Oh, while we're living in.

0: Feels Your Love staat op 1566. Ronald Ridder is vrij kort in zijn motivatie. Meesterwerk, zo stuurt hij over deze plaat van Outfield. Your Love, 1566 in de Radio Veronica. Top 3000 dus.
1: 1565, daar staat Do It Again van Steely Dan. De muziek die behoort tot het genre yacht rock. Tenminste, dat is wat we de laatste jaren ervan hebben gemaakt. West Coast kun je het ook noemen. Maar ik begin erover omdat er eigenlijk die yacht rock, dat is een soort scene uit de jaren 70, begin jaren 80. Allemaal sessiemuzikanten die eigenlijk op alle platen weer terugkomen. Denk aan Michael McDonald, denk aan Kenny Loggins. Nou, noem maar op. Allemaal van dat soort gasten speelden een hoofdrol. En er is een hele mooie documentaire over gekomen. Was dat Netflix waar die zat?
0: Ja, dat was Netflix.
1: Was Netflix?
0: Wel, dat was die yacht rock documentaire. Dat was zeker Netflix.
1: Ga hem kijken. En er zit een fantastische scène in. Want de maker van die...
0: Het was HBO.
1: HBO was het? Nee, maar dat is wel leuk om even te kijken. Want daar zit een scène in. Dat ze ook... kijk, Steely Dan, Donald Fagen. Uiteraard, hij is heel belangrijk geweest voor de yacht rock. Dus de maker van die documentaire wil met Donald Fagen in contact komen en belt hem op. Nou, dat is een heel kort stukje uit de documentaire. Luister even.
2: Hello, Mr. Fagen.
3: Yeah, this is he.
2: Yeah, hi. This is Garrett. I'm the one making this yacht rock documentary. Yeah, so I've been talking to a lot of people that have played with you and Steely Dan over the years, and I was wondering if you'd sit down with me and talk about your music and this genre.
3: And what genre is that?
2: Yacht rock.
3: Oh, yacht rock. Well, I tell you what. Why don't you go f*** yourself?

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou.
0: Nummer 1564.

0: Ik vind haar een fenomeen, zo zegt Naomi Vreeswijk over de nummer 1564. I knew you were trouble. Taylor Swift hoort hier bij Radio Veronica in de top 3000.
1: We gaan naar 1563. En het leuke is, ze komen volgend jaar naar Nederland, want ze treden nog op.
0: Oh, is dat zo? Ja,
1: ze treden weer op. Dat was eventjes minder, maar nu zijn ze weer volop bezig. Cock Robin, ze komen in het voorjaar naar Haarlem. Ze komen naar Groningen, naar Arnhem, naar Maastricht. En wedden dat ze deze dan gaan spelen. Dit is de grootste hit die ze hadden uit 85. The Promise You Made op 1563. If I

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: dagen om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Ken jij de nieuwe...

0: waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentimmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 5 uur.
12: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Ongehoord Nederland raakt de licentie kwijt na meerdere overtredingen, zegt mediaminister Letschert.
13: Er liggen twee sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie.
12: Het gaat dus niet om de inhoud van de programma's van Ongehoord Nederland, want daar gaat het kabinet niet over, zegt de minister. De afgelopen weken vroegen andere omroepen en politieke partijen wel om Ongehoord Nederland te stoppen na het uitzenden van een toespraak van Adolf Hitler. De omroep kan nog bezwaar maken tegen het intrekken van de licentie. Ander nieuws van vandaag. Bijna 40% van de 15-jarigen in ons land kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school en in de maatschappij, blijkt uit internationaal onderzoek. Het niveau gaat al jaren omlaag. Volgens het CDA zou het beter zijn om kinderen meer van papier te laten lezen dan van een scherm. En Pro wil ook het lerarentekort aanpakken. De problemen met de afgesloten A28 bij Nijkerk lijken tot donderdagavond te duren. Tot die tijd wordt de Hardenbergenbrug weer veilig gemaakt. Verkeersminister Karremans hoopt dat de Rijkswaterstaat wat eerder klaar is. Het is allemaal tijdelijk, later is groter onderhoud aan de brug nodig. De verdachte van meerdere sabotageacties bij het Duitse stroomnet is opgepakt. Hij zou met explosieven op weg zijn naar een energiecentrale bij Aken. De man heeft de afgelopen tijd op verschillende plekken in Duitsland stroomkabels, transformatorhuisjes en ook energiecentrales gesaboteerd of dat geprobeerd. Het weer dan. In een groot deel van het land regent het. Straks ook in het oosten. Door de regen koelt het af naar 16 graden. Vannacht 13. Morgen zijn er buien met veel wind. Tussendoor zon. Het wordt 18 graden. Ja, mede door de regen zijn de files ook wat langer dan gebruikelijk. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. 160 meldingen in totaal. Meer dan 800 kilometer. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Born 20 minuten door een pechgeval. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 26 minuten. A15 Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een half uur extra. En door een ongeluk is de druk op de N325 vanuit Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen een vertraging van 29 minuten.
14: Ik vraag heel even naar de bekende weg, maar morgen zijn die stakingen.
12: Ja.
14: Dus morgen wordt helemaal een drama op de weg, hè?
12: Dat zou kunnen. Woensdag is het vaak wel ietsjes rustiger dan de dinsdag.
14: Ja.
12: En er zullen mensen die het kunnen, zullen wel het advies opvolgen om thuis te werken. Dat zal ook wel iets helpen. Maar goed, het kan inderdaad behoorlijk druk worden.
14: Hoe dan ook, terwijl je in de file staat, probeer het leed een klein beetje te verzachten. De Radio Veronica Top 3000, die gaat zo verder.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Geen
2: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, u verdient het.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest.
17: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
22: Kippie.
20: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Gaat over seks.
4: Wout, wat zeg je nu?
3: Ja. Peter Gabriel / Hammer gaat over seks. In zoverre, Peter Gabriel heeft ooit verteld dat eigenlijk de strekking van de plaat is. Het gaat over seksspeeltjes, over andere dingen. Maar dat seks vaak beter werkt dan communicatie. Frank, wat vind je daarvan?
4: Nee, ja.
3: Daar gaat hij over.
4: En ik maar denken dat die plaat gewoon ging over een sloophamer.
3: Ja, nou, denk eens door.
4: Sloophamer.
3: Ja!
4: Nee,
3: je snapt hem niet. Okay.
4: Peter Gabriel, Sledgehammer, staat op 1562. Jacco Rombouts, die zegt... Peter Gabriel is sowieso een muzikale held. En daarom moet hij in de lijst.
3: Ja, nou, dat is gebeurd. Dit is de Radio Veronica Top 3000... met Henny Vrienten en Herman van...
4: Nee, ja, daar gaat hij over.

0: gaat ook over een seksspeeltje, deze plaat. Ja. Wist jij niet? 24K Magic, Bruno Mars, 1560. De Radio Veronica, top 3000.
1: We gaan naar 1559. En wat denk je? Dit heeft niets met een seksspeeltje te maken. Het is CCR. En het geweldige Born on the Bayou. Lekker oud ook, jongens. We gaan terug naar 1969.

0: Extreme, More Than Words, staat op 1558. Jeroen Kluft, Rick Jongenburger, Laura Plugge, Dick van Donselaar, Ed Gootjes, Ingrid Mosselaar, Anke Haatsma, Rob Otte. Zomaar eventjes een aantal namen die gestemd hebben op deze plaat. Melkweg in Amsterdam en vorig jaar in Tilburg. Marie de Jonge die was erbij en heeft daarom op deze plaat gestemd. Extreme, More Than Words, 1558 in de top 3000.
1: Sits, wat zit er zo meteen in je nieuws?
2: Brug nog 2 dagen dicht en jagers moeten uit Overijssel blijven.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Erop uit met een camper. In de natuur.
7: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
13: Albert Heijn. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Weerbericht.
0: Mensen, vanavond meer regen. Het gaat afkoelen. Graadje of 16 tot 13 graden zelfs. Morgen buien met veel wind. Tussendoor schijnt de zon en wordt het 18 graden. Het is 2 minuten over 5:30. Dit is het laatste nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het reparatiewerk aan de brug bij Nijkerk op de A28... gaat tot uiterlijk donderdagavond 8 uur duren. Verkeersminister Karreman zegt erbij dat het ook eerder klaar kan zijn. Omdat te veel zand en grind was weggespoeld rond de pijlers van de brug, ging die gisteren ineens dicht en worden nu noodmaatregelen genomen. Jagers moeten wegblijven uit Overijssel en omgeving. Ze kunnen onnodig voor onrust zorgen na het geweld van vorige week, zegt de politie. Gisteren rukte die bijvoorbeeld nog massaal uit na een melding over schoten in Nijmegen. Uiteindelijk bleek dat om een knallende uitlaat te gaan. In het hoofdtoernooi van de Champions League begint vanavond. Nog niet met de Nederlandse clubs. De eerste speelronde wordt namelijk over 3 dagen verspreid. Morgen is het Barcelona-Feyenoord. En donderdag PSV tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Vanavond is het wel onder andere Real Madrid-Inter en Porto tegen Manchester City.
0: Thank you. Het is druk, hè, Frankie?
18: Zo, niet normaal, hè. 184 meldingen. Totale lengte van 965 kilometer.
0: Wauw, hebben we een record? Nee, we hebben meer gehad.
18: Zal ik even het totale aantal minuten vertraging opnoemen? Dat is wel interessant.
0: Ja, ja, ja, ja.
18: 1826 minuten vertraging op dit moment op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen het Ketelplein en Hofvliet 26 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Hoek en Hoge Maden. Een uur vertraging door ongeluk. Oprit is daar dicht. 2 rijstroken ook. Omrijden via Wassenaar. En dat doe je dan via de A44. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar ook een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En dan de N325 nog. Dat is de Duitse grens richting Arnhem. Tussen Ubbergen en Ressen. Een uur vertraging, ook daardoor een ongeluk. Wil je nou een compleet overzicht? Waar ze echt allemaal in staan. Kortom, de overige 180. Dat is al lang scrollen, hoor. Ga dan even naar de app van Flitsmeister.
19: Wout en Frank.
0: Rap door met de top 3000. Dit is Veronica. We zijn bij 1557. Steve Harley en Cockney Rebel staan daar met deze.

0: Tobias heeft erop gestemd, onder andere Petra, Wilco en Judith Hendricks, die schrijft nog. Dit liedje van Train blijf je gewoon meezingen. Het is een heerlijk feel-good liedje.
1: Een feel-good liedje.
0: Het is een feel-good liedje.
2: Voltooid verleden tijd is ook schitterend. Dit is 1555.

0: Radio Veronica's Top 3000.
1: Mm-hmm. Samengesteld door jou. Veronica. Nummer 1554.

0: Russell!
1: Je kunt van Modern Talking vinden wat je wilt. Maar als dit nummer begint, gaat het volume bij mij omhoog. Het is misschien een beetje fout, maar juist daarom is het zo lekker. Het is een pure guilty pleasure voor Miranda Kusters. Die heeft erop gestemd op 1554. You're my heart, you're my soul. Modern Talking.
0: Nou ja, en als die radio dan toch heel erg hard staat, doe dan ook nog even het raam open. Dan kan iedereen deze ook horen. Want ook dit is gewoon huurlijk 1973. Dat was een mooi jaar.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
3: Ik hou er niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6:00.
13: En het nieuws krijg je van Siets Roskamp. Siets, goedemiddag.
14: Goedenavond.
13: Goedenavond. Jezus, inderdaad. Ja, 2 minuten. Ja.
14: Hoge celstraffen zijn geëist tegen het stel uit Woudenberg onder Amersfoort dat oppaskinderen seksueel misbruikt zou hebben. Tegen de man is 30 jaar cel en tbs geëist. Volgens justitie had hij seks met 5 jongetjes en een meisje onder de 10 jaar. Sommigen werden eerst gedrogeerd met GHB. Tegen zijn ex-vrouw is 20 jaar geëist. Politici van links tot rechts staan achter het besluit van het kabinet om Ongehoord Nederland uit de publieke omroep te zetten. Zo zegt Pro dat de omroep alle krediet heeft verspeeld door zich steeds niet te houden aan de regels. Ook de PVV is het ermee eens, maar vindt wel dat ook alle andere omroepen hun licentie moeten verliezen omdat ze leugens zouden verspreiden. In de Tweede Kamer ging het vandaag ook over de slechtere leesprestaties van kinderen. 4 op de 10 15-jarigen zou niet goed genoeg kunnen lezen om goed mee te kunnen. Blijkt uit internationaal onderzoek. Daarom wil D66 een gezamenlijke aanpak van scholen en ouders. Pro wil ook het lerarentekort oplossen. En het CDA heeft als idee om kinderen vaker van papier in plaats van een scherm te laten lezen. En weer succes voor de Nederlandse Visma Leasebike ploeg in de Ronde van Spanje. De Brit Matthew Brennan sprint in de 16e etappe naar zijn 4e ritzege al deze Vuelta. Ploeggenoot Wout van Aert won er op 2. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Dan het weer, overal regen vanavond. Het koelt af naar 15 graden. Morgen buien, veel wind, ook af en toe zon. Het wordt dan 18 graden.
13: Dankjewel, Siet. Dit is Veronica Verkeer. Het is erg druk nog. 102 vertragingen. De totale lengte is 424 kilometer. Je hoort ze vanaf 23 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen De Hocht en Batendorp. Door een ongeluk een half uur. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelevaartsveen en Hoogmade. 3 kwartier. En een lange op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Rijsehout en Roelevaartsveen. 1 uur. En 6 minuten daar. Sterkte. A9 Amsterdam Alkmaar. Tussen de Wijkertunnel en Akersloot. 28 minuten. A12 Arnhem richting Oude Rijn. Voor de Galgenkoppenbrug daar 23 minuten. En ja, of dit waar is, weet ik niet. Ik zat precies net ook al aan te kijken. ANWB zegt een uurtje bij de A15.
14: Ja, Rijkswaterstaat had het een half uur geleden over 1,5 uur. Dus ik denk dat het best waar kan zijn.
13: Ja, het, is hier, het staat hier wel. Gorkum Ridderkerk voor Alblasserdam. 2:09. Daarmee vlieg je mij naar Ibiza bij dat soort tijden, joh.
14: Ja, nee, er is een ongeluk gebeurd in de Noordtunnel.
13: De Noordtunnel, omrijden maar. A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Valburg, 3 kwartier. Nogal lang op de A325, daar is een ongeluk gebeurd. Arnhem-Nijmegen tussen Elde en Lent-West, 1:02. En dit is nog een file, de N325 voor Lent-West, 40 minuten. Heel veel sterkte als je erin staat. Zullen we meteen verder met de top 3000 met Phil Collins, Take Me Home. Nou, als dat even zou kunnen.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest.
9: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Schat?
2: Hm?
20: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
20: Mafkees.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
22: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk.
23: Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
24: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe!
0: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling. Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: Take Me Home, Phil Collins in deze top 3000.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Niek van den Bruggen.
0: En daarvoor nog Stevie Wonder in de top 3000. Vandaag maakte hij bekend. Ja, er zijn wat mensen van, ik moet die kaarten hebben. 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome. En dan niet zo'n tour met van hier zijn 12 liedjes die u kent. Fijne avond, vergeet de parkeerkaart niet. Nee, hij gaat Songs in the Key of Life helemaal opengooien. 50 jaar oud. Ja, dat album is inmiddels geen plaat meer, maar een soort cultureel erfgoed. Leuk dat hij naar Nederland komt. Mensen beginnen dat ook spontaan te appen naar de studio. Niet met z'n allen tegelijk. Nu naar een soundtrack die een nummer 1 werd in Nederland. Ik heb het over de 1549. Lee and Rhymes Can't Fight the Moonlight. Ik weet zeker nog dat je weet welke film dat is. Gewoon even testen bij de luisteraars van Veronica.

Inderdaad, uit de film Coyote Ugly. Dennis had het onder andere goed in de van Radio Veronica. Leanne Rimes in deze top 3000. Vallen mensen op de A15. Gorkum Ridderkerk voor Papendrecht. Daar 1 uur en 3 kwartier vertraging. Normaal is dit de ultieme autocruise plaat. War on Drugs nu bij Radio Veronica. In deze top 3000. For the

0: Elvis Presley.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
1: Bij Radio Veronica.
0: Hij staat op 1547, voor nog The War on Drugs, Under Pressure op 1548. En Ries komt in de app van Radio Veronica. Wat heerlijk dat hij in de lijst staat. Nou, daar sluit ik me compleet bij aan, want jij hebt hem gemaakt. Zelf samengesteld, de top 3000 van Radio Veronica. Met zometeen USA for Africa.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: 2 minuten over 6:30. Dit is Radio Veronica. Je zit midden in de top 3000. Met zometeen Robbie Williams, USA for Africa, We Are the World. En Jimi Hendrix komt er ook aan. Nu de files vanaf 35 minuten op met een bijzondere oorzaak. Drukke spits A4 Amsterdam-Den Haag voor hoofdmade 3 kwartier. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel daar 35 minuten. En A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht 1 uur en 37 minuten. Er staat een auto met pech daar. A50 Arnhem-Oss tussen Grijzeoord en de Tacticusbrug daar 36 minuten. En nog eentje op de A325 Arnhem richting Nijmegen voor Lentwest. Ongeluk gebeurt sterkte 55 minuten vertraging daar. Nu, Dreetje Hazes.
13: Niek van der Bruggen.
12: Hij staat in deze top 3000 tot 15.

0: wel lekker bezig in de file zo, toch?
1: Ja.
0: USA for Africa in deze lijst. We are the world op 1545. Goedenavond, Nick. Dennis stuurt dit. Als je de docu hebt gezien, krijg je nog meer respect voor dat nummer trouwens. Opgenomen in de nacht met al die grote stemmen en al die sterren. Terecht op deze lijst en ook voor een goed doel. Zeker een aanrader trouwens om die documentaire even een keer te kijken. Hoe deze plaat in één nacht op de band geknald is. Purple Haze. En titel waarvan iedereen dacht, drugs. Hendrik bleef volhouden dat het uit een droom kwam. Hij liep onder water, hing een paarse nevel om hem heen en ja, Jezus kwam hem redden. Hij is goed.

Robbie Williams, She's the One bij Veronica. Bill Withers nu, Lovely Day op 1542. En die laatste day, die houdt hij bijna 18 seconden vast. 18. Ik kan op mijn 43 niet eens 18 seconden mijn sok aantrekken zonder ergens steun te zoeken. Deze man deed het gewoon. Lovely Day.

0: Radiohead in deze top 3000. High and Dry. Nou, dat mag ik hopen vanavond voor je. Zijn we nu verder met de lijst, want David Bowie staat met deze in die lijst op 1540 zo. Blijf bij de top 3000 van Veronica.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Gebruik je Android? Dan

0: belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Hallo,

0: met het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de grote zedenzaak rond oppaskinderen in Woudenberg zijn forse celstraffen geëist. De man moet van justitie 30 jaar zitten, zijn ex-vrouw 20 jaar. Tegen allebei is ook TBS geëist. De slachtoffertjes zijn 5 meisjes en een jongetje. Ze werden seksueel misbruikt en soms gedrogeerd en dat ging jarenlang door. Ook de tweede agent die vorige week in Overasselt werd neergeschoten is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent raakte levensgevaarlijk gewond en kwam op de intensive care terecht. Een andere agent die gewond raakte mocht afgelopen vrijdag al naar huis. De politie zegt dat de gewonde agenten vooral behoefte hebben aan rust. De politie in Enschede heeft 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het oplichten van een 67-jarige man. Een van hen deed zich voor als iemand die kon helpen met zijn geldzaken en maakte zo meer dan 150.000 euro buit. De politie was al sinds vorig jaar bezig met het onderzoek naar de zaak. En de grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding heeft ook gevolgen voor vluchten van en naar Nederland. Op Schiphol zijn bijna 60 vluchten geschrapt. Er zijn ook nog een boel andere vluchten vertraagd die eventueel later nog gecanceld kunnen worden. De Britten verwachten dat de storing bijna is opgelost. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
2: Dankjewel Oscar, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Je hoort de files vanaf een kwartiertje of die met een bijzondere oorzaak. Nog een hele lange op de A15, dan kom ik zo. De eerste A15 Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel, nog 23 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam, 1 uur en 26 minuten. Heel langzaam wordt de file korter. A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ewijk, daar een kwartiertje vertraging. De A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en West door een ongeluk een kwartiertje. En de laatste, de N325 Kleef-Arnhem tussen de Waalbrug en de afrit bij Lentwest. Vertragingstijd is een kwartier daar. Sterkte. David Bowie en de Pet Manatee Group. Dat moest ik nog even bij zeggen van Arnoud, want die vond dat toch wel zeer belangrijk. This is not America, komt eraan zo.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 8000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
18: Kippie.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

Dit is Radio Veronica, de top 3000. Zojuist nog op 1540. David Bowie en de Pat Metheny Group, want die moet wel even genoemd worden. This is not America. En Salt and Pepper hoorde je erachteraan op 1539. Let's talk about sex. Dat is een mooie volgorde, vind je niet? Eerst even batsen en dan samen oud worden. En daartussenin zit ongeveer een hypotheek, twee kinderen en 600 discussies over waar de oplader is. 1538, Tom O'Dell bij Radio Veronica in de top 3000.

0: Veronica Top 3000.
1: Cool and the Gang, 1537. En Get Down on It. Goed dat je erbij bent bij de beste muziek aller tijden. Door jou erin gestemd via radioveronica.nl. Nu Pico op 1536. Peter Gabriel. En ja, die hele harde dreun zometeen in Pico, dat is dus Phil Collins. En dan niet achter zijn drumstel, maar op een Braziliaanse surdo. Zelfs Phil Collins werd bij Peter Gabriel gewoon gedegradeerd tot één hele grote trommel.
0: De Radio Veronica Top.

0: Nico. Peter Gabriel bij Veronica in deze top 3000. Zo dan verder met Adele. Water Under the Bridge komt eraan. Ook de Beatles en John Lennon hoorden dat leerlingen op zijn oude school Beatles-teksten zaten te ontleden. Alsof ze hogere wiskunde waren te studeren daar. Dus dacht hij, prima, dan schrijf ik er eentje wat jullie helemaal geen conjo van begrijpen. En die plaat hoor je zo meteen.
1: De Radio Veronica Top 3000.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
10: I believe in justice.
9: Als het systeem corrupt is,
10: case after case unsolved,
9: moet je de regels overtreden.
11: I knock some fucking heads around and I crack the case.
9: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
12: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ken jij de nieuwe volledige elektrische...

0: Direct een proefrit.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: Fomar. Dit is Veronica, de actuele verkeersinfo. Er zijn nog 10 vertragingen. Goed, gaat ze horen vanaf 14 minuten of met bijzondere oorzaak. Ja, het is druk op sommige plekken nog. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijsoord en Waterberg, kwartier. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Papendrecht, daar 57 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 20 minuten daar, 7 kilometer. A325 Arnhem-Kleef tussen Elst en Lent, 24 minuten daar, over 4 kilometer. En nog eentje op de N325 van Kleef in Duitsland naar Arnhem voor Lent-West. Vertragingstijd is 20 minuten.
4: Niek van der Bruggen.
3: Dit is de top 3000 bij Veronica.

0: serviceable villain.
1: John Lennon die expres een tekst schreef die nergens op moest slaan. 60 jaar later proberen mensen nog steeds uit te leggen. Wat bedoelt u die nou? Nou, missie geslaagd en de complete generatie muziekdocenten een middelvinger gegeven. Dit is Veronica, de top 3000.

Forever Autumn. Justin Hayward en Jeff Wayne bij Veronica in deze top 3000. En soms is iemand niet verkeerd voor je. Soms leeft iemand gewoon in een ander tempo. En dat is misschien wel veel moeilijker, want dan valt er gewoon niemand de schuld te geven. Too Sweet is eigenlijk een hele romantische manier om te zeggen: jij bent een ontzettend leuk mens.

Dreams from Harry's Game bij Radio Veronica. Geen woord van te verstaan en toch precies weten wat er bedoeld wordt. Hè? Mooi is dat. Zouden meer mensen moeten proberen in plaats van een voice note sturen voor 4 minuten en nog steeds niks zeggen. Soms heeft muziek geen vertaling nodig. Soms alleen volume. De top 3000. We zitten er middenin. Met

0: sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Drie Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella omdat ze betrokken waren bij een schietpartij. Op straat, niet ver van het strand, werd geschoten en daarbij raakte iemand gewond. De Nederlandse verdachten gingen er vandoor in een auto, maar die crashte. De politie in Marbella kreeg ze daarna snel te pakken. Er zijn vier mensen opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een man in Rotterdam afgelopen zondag, meldt Rijnmond. Drie van hen zijn minderjarig. De gijzelaar werd gedwongen om zijn bankgegevens af te geven. Een van de verdachten probeerde nog te ontsnappen door uit een raam te springen, maar hij werd alsnog gepakt. Op Schiphol zijn tientallen vluchten gecanceld. Dat komt door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. KLM zegt dat er van en naar Engeland voorlopig niet gevlogen wordt. Ook Ryanair en EasyJet waarschuwen voor annuleringen of vertragingen. Intussen zou de storing bijna zijn verholpen. En meerdere scholen in Amsterdam-Noord houden morgen de deuren dicht vanwege de OV-staking, meldt NH Nieuws. Door de staking vaart ook de pont over het IJ niet en die hebben veel leerlingen nodig om op school te komen. Op de meeste hogescholen en universiteiten gaan de lessen wel gewoon door. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het is een graad of 17. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
22: Geen thuiswerken wordt morgen, dan weet ik het ook niet meer. Goedenavond, dit is Radio Veronica. Ja, sommige beroepen kan dat ook gewoon helemaal niet, hè? Dus lekker dan. Twee files nog, de A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 7 minuten vertraging. En de A20, Gouda-Hoefnerland tussen het Kortland Aquaduct en het Bresseplein. Er is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd is daar 13 minuten. Zometeen hier de top 3000 met Jimmy Cliff, Michael Jackson en ook Coldplay In My Place komt eraan.
25: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
26: I believe in justice.
25: Als het systeem corrupt is,
26: case after case unsolved,
25: moet je de regels overtreden.
27: I knock some fucking heads around and I crack the case.
25: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Business.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De

0: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Niek van der Bruggen.
2: Krijg je in de app van Radio Veronica, die je gewoon gratis kan downloaden in de App Store. Dan kan je lekker Veronica over de hele wereld luisteren, connecten met je Bluetooth speakers en dat soort dingen. Heel fijn is dat. Maar ik krijg dus nu foto's binnen van mensen die hun volumeknop fotograferen. En dat ding ook echt knoepertje hard staat. Dat vind ik fijn. Dat is mooi om te zien. Je mag het ook gewoon sturen hoor. Wel hoe hard die staat, niet hoe zacht ook, hè. Dit is Veronica, welkom bij de Top 3000, samengesteld door jou, alle Veronica clubmembers bij elkaar. En daar is een fantastisch lijstje uitgekomen, al zeg ik het zelf. Het is zo veelzijdig. Het is, ja. Nou ja, props naar jullie. Nu, Twist in My Sobriety. En ik dacht altijd, waar gaat dit over? Tanita Tikaram heeft het pas nog uitgelegd, helemaal niet over drank. Ze schreef dit op haar 16e, 17e op de vloer van haar slaapkamer. En eigenlijk gewoon een boze puber die naar de volwassen wereld keek en dacht, wat maken jullie er toch een diepe zooi van? 1527.

Michael Jackson. Human Nature staat op 1526 in de top 3000 van Radio Veronica. Zo, goedenavond. Wat een toplijst is dit. Door jou samengesteld via radioveronica.nl. En zometeen nog Therapy. Diane komt eraan. Maar nu een van de grootste danceklappers ooit gemaakt. Felix, Don't You Want Me. En dat is niet gewoon de zanger die Felix heet. Felix was de artiestennaam van de Britse producer Francis White. En toen deze plaat ontplofte, had hij gewoon nog een 9-to-5 baan. Heel eerlijk, hij heeft het wel gestolen. Ja, van Jomenda. En dat is dan niet die vrouw die die flessen instraalde, maar dat was deze plaat. Ja, lekker! Don't you want me, don't you want me, don't you want my love. Don't you want my love. Felix, Don't You Want Me. Dat was ook nog een hele grote, dikke remix. Die werd gemaakt door Red Jerry en Rollo Armstrong, inderdaad. Die later van Fateless. Dus ergens loopt er een lijntje van Felix rechtstreeks, hoppakee, naar Fateless. De jaren 90 waren eigenlijk één grote familie-app. Maar dan met pillen en een enorme rookmachine, denk ik.

0: 3000.
1: 1524. Therapy. En Diane de Von of Felix en Don't You Want Me op 1525. De top 3000. Zo meteen Stevie Nicks. Miljoenen op de bank. En dan heimwee krijgen naar een matras op de grond. Probeer dat eens even met een studieschuld, joh. Weet je wat ik mis, schat? Incassobureau Intrum. Dat was echt een mooie tijd.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikkeme.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Nederland bijna filevrij, er staan nog wel een klein op de N34 Zuidlaren en tussen de A28 bij Zuidlaren en Zuidlaren zelf. 5 minuten over 2 kilometer. Dat alles met de brug te maken daar, denk ik. Flitsers, ja, ook een heleboel. Daarvoor check je de app van Flitsmeister. Kunnen wij door met deze fantastische lijst.
15: Niek van der Brug.
14: En de top 3000. Met nu de OJ's. Dit is Veronica. Gypsy. Fleetwood Mac komt eraan zometeen. Ook Dave Brubeck met Take 5. En dit zijn de OJ's. Je kan je shoop shoop alvast even oefenen. Used to be my girl.

0: man with the golden voice.
1: Sam Cooke hoorde je bij Veronica. Change is gonna come in deze top 3000. Het was ook jarenlang een soort anthem voor de burgerrechten in Amerika. Lime Hallett zegt zelf over deze plaat: er zit geen diepere betekenis.

0: zou nooit het anthem worden voor de CPD-club, denk ik. Prodigy en Breathe.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: top 3000?
0: Oh, nou, we gaan al lang niet naar huis, hè. We zijn nog dik anderhalve week bezig met deze lijst. 18 september, de ontknoping. Waarschijnlijk ook een Veronica-luisteraar die het programma van Ekdom gaat overnemen. Dat kan je allemaal volgen op radioveronica.nl.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Ik kan

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk. Kippie.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Vodafone.
16: Radio Veronica,
17: met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens een Israëlische krant kwam die waarschuwing van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Het verhaal kwam premier Netanyahu op stevige kritiek te staan vanuit de oppositie. Hij doet het verhaal af als een leugen en zegt dat hij van niks wist. 3 Nederlanders zitten in een Spaanse cel na een schietpartij in de badplaats Marbella. Daar werd vanmiddag in een drukke straat iemand in zijn been geschoten. Na een achtervolging waarbij de vluchtauto crashte, werden de verdachten opgepakt. Het waarom van de schietpartij is nog een raadsel. De problemen op Britse luchthavens zijn nog niet voorbij, maar volgens de BBC vertrekken hier en daar toch weer wat vliegtuigen. Door storing bij de Britse luchtverkeersleiding gaan sinds vanmiddag honderden vluchten niet door of zijn ze vertraagd. Ook reizigers op Schiphol hebben er last van. En in de Eredivisie is de inhaalwedstrijd NEC-Excelsior geëindigd in 2-2. NEC scoorde de gelijkmaker pas in blessuretijd. De wedstrijd werd vorige maand uitgesteld, zodat NEC wat meer rust kreeg voor de Europese play-offs in de Champions League. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook zon. Het wordt 18 graden.
19: Oscar van Oorschot, dankjewel. Zou familie zijn van Berry van Oorschot? Weet ik niet hoor, maar zou zomaar kunnen. Dankjewel. Veronica Verkeer, er staan 2 files. De A2, Den Bosch-Utrecht. Dus Deel en Beest, daar 6 minuten. De komende tijd trouwens ook veel werkzaamheden aan die A2. Houd het in de gaten. Je moet flink omrijden in sommige gevallen. Ik kan erover meepraten. A50 daar nog een file. Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde-Zuid en Heerde. Daar is een ongeluk gebeurd. En daardoor een kwartier vertraging. De top 3000 met zometeen Alcazar, The Boss en Cure komt eraan. Just Like Heaven.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
21: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
26: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
27: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
28: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
29: Oké.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Balthazar. Bij Veronica in de top 3000. Crying at the Discotheque.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ! Niek van den Bruggen.
0: Op 1516. Wat fijn dat je erbij bent. De top 3000, de beste muziek aller tijden. Door jou samengesteld via radioveronica.nl. Mooi om te lezen, al die reacties in de app. Hoe je ervan geniet. Want het zijn toch stuk voor stuk allemaal toppers, die platen. Nu De Bos. En dat heeft het wel mooi. Die heeft een gemiddelde positie rond de 703. Dat is bizar sterk voor iemand met zoveel platen in deze lijst. Bijvoorbeeld, om even een klein beetje het beeld te laten zien. Springsteen die scoort gemiddeld veel hoger dan de Beatles. Omdat die hebben dan wel 35 noteringen. Maar de Beatles winnen op hoeveelheid, De Bos op rendement. Noem maar even, de River is de hoogste. Daarna Dancing in the Dark nog, Streets of Philadelphia. Born to Run, Born in the USA, Brilliant Disguise. Ze moeten allemaal nog komen. En nu deze. Secret Garden, Bruce Springsteen in de top 3000 van Radio Veronica.

Xanadu. Electric Light Orchestra, samen met Olivia Newton-John. Op 1514. Ja, er zijn ook ontwikkelingen in deze lijst. Die moeten we even uitlichten, want er zijn toch leuke dingen. Laten we zeggen, ja.

Het vaakst van iedereen, dat is gemiddeld 1 per 86 platen... dat je een Beatles track om je oren krijgt. 4 verschillende nummers heten Crazy. Seal, Nars Barkley, Icehouse. En ook Aerosmith op 2950. En ja, gaan er ook platen over fietsen? Jawel! We hebben onder andere, ja, 1357, de Manic Street Preachers. Motorcycle Emptiness, dat is een beetje vals spelen met een motor erop. Maar echt fietsen, 1657, Queen Bicycle Race. En op 374 komen we ook nog Skik tegen met op fietsen. Dit is 1513, Katie Mellowa. Dat is de derde officiële fietsplaat.

0: is er altijd een Nederlander die zegt... ja, prima, 9 miljoen bicycles... maar hoeveel kilometer fietspad ligt er eigenlijk in Beijing eigenlijk?
1: Je luistert naar de top 3000.
0: Nou, dat zoeken we een andere keer uit. Oké. Okay. Katie Melewa, die altijd klinkt alsof ze je slecht nieuws gaat vertellen... maar eerst even tegenzet heeft. Zo meteen. Onder andere nog de Rolling Stones in deze top 3000. Annemar Tamp komt eraan. En ja, dan als we dan toch in die sfeer blijven.
2: Bye, my lover. Goodbye, my
0: James Blunt.
2: You have been the one.
0: En de plaat die iedere bruiloft kon omtoveren tot een bedrijfsongeval.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Direct een proefrit.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Zullen we daar verder met de top 3000 bij Radio Veronica. Eerst de verkeersinformatie. Op dit moment 2 files. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Del en Beest. Daar is het 4 kilometer langzaam rijden. 11 minuten vertraging loop je erop. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Heerde. Daar 9 minuten. Auto met pech 1 kilometer. Kom je wel doorheen. Zometeen hier. James Blunt. En die plaat die iedere tent op zijn kop zet. House of Pain ga je ook horen zo.
10: Niek van der Bruggen.
9: De top 3000 en de Rolling Stones.

0: James Blunt.
1: De top 3000.
2: 1511 in deze lijst. Gevoelige plaat, James Blunt. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Hij moet er zelf ook om lachen. Hè? Dat over zijn eigen stemgebruik en zo. Wordt vaak voor de gek gehouden in Engeland. Maar gelukkig, deze man is niet te dissen. Het is gewoon onmogelijk. Hij heeft altijd een goede comeback. James Blunt, Goodbye My Lover, opgenomen in de badkamer van Carrie Fisher. Dat is toch bijzonder, dat is Hollywood. Hè? Er staat gewoon een piano naast de play. Bij mij ligt daar een halve lege fles wc-eet. Daar kan je plaat mee opnemen, hoor. Zometeen nog zaterdag, Bluff komt eraan. En nu inderdaad, Jump Around. En die beat was oorspronkelijk van DJ Mux van Cypress Hill. Hij wilde hem bewaren voor Cypress Hill. Hij speelde hem trouwens ook voor Ice Cube. Die wilde hem ook niet hebben. Dus kan hij uiteindelijk bij deze gasten.

0: moment voor een stukje vis al meteen. Zaterdag bluff in de top 3000 bij Radio Veronica. Roundabout is vrij letterlijk ontstaan door een rotonde. John Edison en Steve Howe die waren in 1971 onderweg in Schotland. Een busje kwam vast te zitten. Uiteindelijk moesten ze een andere route nemen. Onderweg passeerden ze allerlei rotondes. En Edison die keek vanuit de bergen neer op wegen die als het ware om elkaar heen draaien. Een van de beroemdste prog-rockplaten ooit is in feite geïnspireerd door infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft dus nog steeds een kans op een Grammy.
1: De top 3000.

0: volle 8 minuten. Yes, roundabout bij Radio Veronica. En Thomas Hekker die dacht, ik ga de snoeppot eens even in die 8 minuten eens even leeg plunderen. Of wat zit je allemaal te vreten, jochie?
1: Ja, ik pak altijd als binnenkom. Sorry hoor. Dan pak ik altijd in de hand. Uit je pot. Wineguns, sleutels, alles zit erin.
0: Nou ja, als het dan over jouw bloedsuikerspiegel gaat. The only way is up, zullen we zeggen.
1: Hij maakt hem gewoon.
0: Ik maak hem. Thomas
2: zo
0: en Jazz komt er ook aan.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
9: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding is voorbij. Er wordt weer gevlogen. Op Heathrow in Londen en andere Britse vliegvelden werden sinds vanmiddag honderden vluchten gecanceld of ze vertrokken veel later. De getroffen luchthavens doen er alles aan om de achterstanden weg te werken. Ook op Schiphol vielen tientallen vluchten uit. Het college van Terneuzen gaat opnieuw proberen de komst van een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te loodsen. Dat werd vorig jaar ook al geprobeerd, maar toen werd het besluit door het college zelf tegengehouden en stapte de burgemeester op. In het nieuwe plan is er meer aandacht voor sociale veiligheid. De Brabantse plaats Baarle-Nassau is een gestolen ezeltje dood teruggevonden. Het was nog maar 2 weken oud toen het gisteravond werd weggehaald bij de moeder. Volgens verschillende media is het ezeltje neergeschoten. Ze had een schotwond in haar hoofd. De eigenaar heeft aangifte gedaan. En in de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo is een graf van meer dan 4000 jaar oud gevonden. Het graf is van een man met de naam Yun Men. Hij was een koninklijke rechter die luisterde naar de klachten van het volk. Het graf werd afgelopen zomer al ontdekt, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost en ook waait het flink door. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen buien, lokaal met onweer, maar af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
2: I believe in justice.
1: Als het systeem corrupt is,
2: case after case unsolved,
1: moet je de regels overtreden.
3: And there's some fucking heads around and I crack the case.
1: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
4: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1506.

0: Amanda Marshall. Beautiful Goodbye op nummer 1506. En daarvoor op 1507. Jazz and the Plastic Population. And the only way is up.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Thomas Hekker.
0: Zeker present en wel. Ik moet zeggen, we zitten er middenin. Maar misschien moeten we dat ook maar gewoon letterlijk nemen. Want ik ga me door de midden zagen dit uur. Over een klein half uurtje ga ik de nummer 1500 draaien. Met daarachteraan natuurlijk de nummer 1499. Goed. Zover is het nog niet. Nee, ik ga eerst door met de nummer 1505. En die is voor de man Justin Bieber. En dat is eigenlijk een plaat in het kantelpunt waarvan ik dacht... hey, in plaats van voor de echte jonge tieners een ster met zijn baby, baby, baby... heeft hij nu een plaat gemaakt. Wat is die verschrikkelijk fijn. Dan moet... Ik had hier gisteravond ook een beetje moeite mee. Mijn excuses, moet een goede plaat starten. Nee, dat is ook niet de goede plaat. Tweede helft. Dit is hem. Dit is Justin Bieber. En het was het kantelpunt waarvan ik dacht... Goh, en...

de top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1504.

1504, Faith No More, Epic op Radio Veronica in de top 3000. En daarvoor nog Sorry, Justin Bieber op 1505. Zometeen ga ik een hele fijne Wallonier voor je draaien op 1502. Maar eerst nummer 1503. Die is voor Whitney Houston en Greatest Love of All in de avond.

0: dit tijdstip het origineel van draaien. Hint, Tears for Fears.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal en dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Thomas Hekker. Nummer 1501.

Precies op de helft van de lijst. Simply Red en Right Thing op nummer 1500. Maar het is ook precies halverwege dat we weer even een genresprong gaan maken. Want op nummer 1499 vinden we deze heerlijke gitaren.

Koop Radio Veronica te vinden op nummer 1498 in de top 3000. En ik ga expres wat rustiger en wat langzamer praten, want dat hoort bij de volgende plaat. Ah, een heerlijke avondsong. Beth Hart, Alice Song op 1497.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De mega jackpot van

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 reunited. 11 september, 7:30, National Geographic. Of stream op Disney+.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:45 tegen FC Barcelona. Het Veronica Weer van Weer Online. In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien. Dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
21: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Staatsloterij.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nog 309.000.
22: Oké. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuurlen.
22: Alcantara bekleding. En,
24: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: veneto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Op nummer 1494, Black, A Wonderful Life.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Thomas Hekker.
0: En daarvoor nog de nummer 1495. Die was voor R.E.M. en Shiny Happy People. Laatste uurtje van de dag. En we gaan nog even aftellen hoor. En ik heb toch al een paar lekkere platen voor je klaarstaan. Zo ook de lange lel, bijna 10 minuten van David Bowie. Welke het is, ga ik je zo meteen laten horen. We gaan eerst naar een plaat met zo'n enorm fijn riffje. Het enige is, het riffje zit er gelijk vanaf het begin in. Dus ik wil daar ook gewoon stil voor zijn. En het in zijn geheel laten horen. Anders komt het niet juist over. En ben ik bang dat mensen als Henk Elsing, Michel de Graaf, Koen van Hoof, Kurt Servaas, Erik de Graaf. Nou, ga zo maar door. Heel veel mensen hierop hebben gestemd, erg boos op mij gaan worden. Dit is op nummer 1493, Chicago 25 or 624.

Jackson, Paul McCartney, Girl Is Mine op nummer 1492 in de top 3000 op Radio Veronica. Heel, heel hoog in de lijst staat de meest bekende plaat van het album Nevermind van Nirvana. Maar een plaat die echt compleet ondergesneeuwd is door het succes van die ene plaat die zo verschrikkelijk hoog staat, is toch wel deze track. Je herkent het riffje gelijk, denk ik. Lithium. Op nummer 1491, mede door Nico Bijk, Nico van de Ven, Gert-Jan Stekelenburg. Dank voor het stemmen.

0: Doja Cat en de Scooters en I Save Today op nummer 1490 in de top 3000 hier op Radio Veronica. Zometeen op 1489. Een plaat van YouTube. Welke hoor je straks?
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Thomas Hekker.
0: Nummer 1489.

0: op nummer 1488. Tony Braxton, Unbreak My Heart.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Zeker, we zitten er middenin daarvoor op 1489. U2 en Ordinary Love. Ik wil nog even een momentje pakken om toch iedereen even te bedanken voor het stem op deze waanzinnige lijst. Wat klinkt hier goed, hè? Sorry, alle muziek door elkaar heen, maar het levert wel heel erg lekker. Ik pak ook gelijk even een momentje, omdat dit het moment is dat we weer naar een lekkere, lange lel gaan. En dat vind ik altijd fijn, zo zeker op de avond kan het nooit kwaad. Het is David Bowie, die we vinden op nummer 1487 met zijn plaat Black Star.

een beetje obscuur wordt, is dat het lekkerst in de avond, toch? Tenminste, dat is het gevoel wat ik altijd heb. Op nummer 1487 in de top 3000, David Bowie hoorde je. En Blackstar, mede mogelijk gemaakt door Kees Vissenberg, Gree Philippen, Joost Koopmans, Abraham Oudshoorn en Stefan Oudshoorn. Misschien wel broers. Dank voor het stemmen erop. Op nummer 1486, El

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR. Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
5: Nu bij iWin.

0: Ka-ching!
1: Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruggeleverde kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Buitenlandse artsen komen in Nederland nauwelijks aan het werk, schrijft Trouw. Vooral het krijgen van de juiste vergunningen is vaak moeilijk. Dat lukt maar 1 op de 5 artsen, terwijl er een groot personeelstekort is in de zorg. De meeste buitenlandse artsen struikelen over de verplichte taaltoets, die vrij pittig zou zijn. In Schiedam kwam de politie vast te zitten in een diepe plas nadat een tunneltje onder het spoor was ondergelopen. Volgens Rijnmond kwamen de agenten kijken of het er nog wel veilig was voor auto's. Toen konden ze zelf geen kant meer op. Met wat hulp is het busje op het droge geduwd. Ook op de snelweg bij Schiedam lagen plassen. Chris Rock wil niet meer worden herinnerd aan de klap die hij kreeg van Will Smith tijdens de Oscars 4 jaar geleden. In een interview over een nieuwe film die hij regisseerde ontweek hij vragen daarover. Het enige wat hij zei is dat hij zou willen dat het nooit gebeurd was. In de film krijgt iemand ook een klap van een collega. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club. Lille-Real Betis werd 2-3. Porto-Manchester City eindigde in 0-2. En Borussia Dortmund-Villarreal werd 3-2. Morgen komt Feyenoord als eerste Nederlandse club in actie tegen Barcelona. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Inlichtingendiensten mogen met een nieuwe wet sneller in iemands gegevens graven, maar daar zijn ze zelf niet blij mee. Over het toezicht op hun werk is veel te weinig vastgelegd, zeggen ze. En dat brengt volgens experts de staatsveiligheid juist in gevaar, terwijl die met de nieuwe wet beschermd moet worden tegen Rusland en China. Een ziekenhuis in Noord-Holland hoorde pas via de media dat een voormalige arts kinderen heeft misbruikt. Volgens het OM misbruikte hij minstens 4 Filipijnse kinderen. De jongste was pas 3 jaar. De man nam zelf ontslag, volgens het ziekenhuis vanwege privéomstandigheden. Gisteren stond de man voor het eerst voor de rechter. Amerika heeft 5 olietankers vernietigd in de Perzische Golf. Het is een vergelding omdat Iran probeerde een Amerikaans marineschip aan te vallen. Iedere keer dat ze dat doen, verliezen ze zelf een tanker, zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Iran wil reageren door Amerikaanse militaire bases aan te vallen. En mensen die vastzaten op vliegveld Heathrow in Londen konden in veel gevallen gisteravond alsnog vliegen. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding werd er urenlang niet gevlogen, maar halverwege de avond kon dat wel weer. Dan moest een vliegtuig er wel al zijn, want er werd de rest van de dag niet meer geland. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen.